0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jouw Prik & Tik 2 duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Dit is Q. Het nieuws van 6 uur.
3: Goedemorgen. De Nederlandse massadonor heeft zeker 199 kinderen verwekt. Dat schrijft hij zelf in een brief. Dat zijn er dus een pak meer dan de 121 waarvan er eerst sprake was. 11 kinderen zouden in ons land geboren zijn. In een brief schrijft de man ook dat hij spijt heeft en dat hij niet eerlijk is geweest over de omvang van zijn donaties. En dat hij nu ook zal stoppen met doneren. Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten onderzoekt intussen of de man ook in Belgische fertiliteitsklinieken heeft gedoneerd. De dodentol na de zware overstromingen in Nepal en Tibet blijft oplopen. Er zijn nu al 691 lichamen geborgen. Het gaat om 16 doden in Tibet en 675 in Nepal. In totaal zijn er ook nog zo'n 3000 mensen vermist, onder wie ook 3 Belgen. Er zijn al dagenlang reddingsacties aan de gang. Er is nu ook hulp daarbij van India en China. Ook de VS gaat hulp bieden. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken zegt dat de regering 3,6 miljoen dollar heeft vrijgemaakt voor noodhulp. Tennis dan. Elise Mertens heeft het toernooi van Monterrey in Mexico net niet kunnen winnen. Ze verloor de finale van de Française Diane Paris. Het werd 6-4, 0-6 en 6-3. Het toernooi in Mexico was voor Mertens een voorbereiding op de US Open, het vierde en laatste Grand Slam toernooi van het seizoen. Dat begint trouwens vandaag. En in ons voetbal is Charleroi voorlopig alleen leider. Het ging met 1-3 winnen in Kortrijk en pakt voorlopig als enige 12 punten op 12. Kortrijk heeft nog geen punten, net als OH Leuven. Dat verloor met 1-2 van Standaard en dat springt dan weer naar de derde plaats. Lommel ging met 0-1 winnen bij Cercle Brugge en pakt nu knap 7 op 12. Cercle blijft op 2 punten steken. Bewolkt, maar soms ook zon. Vooral in het westen is er nog kans op een bui, maxima tot 23 graden. Morgen krijgen we meer buien en ook meer wind. Er is ook kans op onweer. Dinsdag en woensdag dan wisselend bewolkt, maar meestal droog en rond 20 graden.

0: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
1: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.

0: Goedemorgen, het is 7 uur. Het nieuws krijg je van Julie.
1: Goedemorgen. De Nederlandse massadonor heeft zeker 199 kinderen verwekt. Dat schrijft hij zelf in een brief. Dat zijn er dus een pak meer dan de 121 kinderen van wie eerst sprake was. 11 kinderen zouden in ons land geboren zijn. Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten onderzoekt intussen of de man ook effectief hier in Belgische fertiliteitsklinieken heeft gedoneerd.
2: We hebben al contact opgenomen met de Nederlandse bevoegde autoriteiten om te zien welke informatie er allemaal beschikbaar is. Als er bijkomend onderzoek moet gestart worden binnen de Belgische fertiliteitscentra, dan hebben we ook meer concrete gegevens nodig, onder meer de juiste identiteit van deze persoon. Deze informatie is ondertussen allemaal opgevraagd, want we willen zo snel mogelijk duidelijkheid kunnen hebben.
1: De man schreef in zijn brief ook nog dat hij spijt heeft en dat hij nu stopt met doneren en hulp zal zoeken. De dodentol na de zware overstromingen in Nepal en Tibet blijft maar oplopen. Er zijn nu al 750 lichamen geborgen. In totaal zijn er ook nog meer dan 3000 mensen vermist, onder wie ook 3 Belgen. Er zijn al dagenlang reddingsacties aan de gang. Er is nu ook hulp daarbij van India en China. En de Amerikaanse regering maakt intussen ook 3,6 miljoen dollar vrij voor noodhulp. Tennis dan. Elise Mertens heeft het toernooi van Monterrey in Mexico net niet kunnen winnen. Ze verloor de finale van de Française Diane Paris. Het werd 6-4, 0-6 en 6-3. En in ons voetbal heeft Lommel gisteravond gewonnen van Cercle Brugge met 0-1. Standaar won dan weer van OH Leuven met 1-2. Standaar springt zo naar de derde plaats in de stand. Eerder op de avond klopte Charleroi Kortrijk met 1-3. Charleroi pakt zo als enige 12 op 12 punten en is daarmee alleen leider. Bewolkt, maar soms ook zon. Vooral in het westen is er wel kans op een bui. Maxima tot 23 graden. Morgen krijgen we meer buien en ook meer wind. Er is ook kans op onweer.
3: En momenteel gaat het vlot op de snelwegen. Je verliest nergens meer dan 5 minuten.
4: Steenlens.
3: De zon is net op en ik sta graag samen met jou en het Sharon op voor deze laatste dag van de vakantie. Let's go!

0: zet onze zondagmorgen al goed in. Een hele goede morgen aan Jasmin uit Lubeek, David uit Genk en Anneke uit Dendermonde. Zij zijn er alvast bij. Sarah uit Gistel die laat al weten: hey Steam, het is toch pas morgen de laatste dag van de vakantie. Dat is wel waar, Sarah. Als je morgen nog niet moet gaan werken, dan geniet je nu gewoon van een verlengd weekendje, vermoed ik. Want dinsdag is natuurlijk pas 1 september. Jeff uit Nieuwpoort die heeft al meteen een vraagje. Hij stuurt: hey Steam, ben jij nieuw op Q? Dat klopt helemaal, Jeff. Na een half jaar oefenen tijdens de nachturen ga je mij dit najaar een beetje vaker horen. Namelijk tijdens je zaterdag namiddag op Q. Dat is voor binnenkort. En nu dus ook even op zondagochtend, want Q-DJ Jana de Wilde die kon er niet bij zijn vandaag. Maar je hoort haar sowieso vanaf volgende week gewoon weer op haar vaste plekje zondagvoormiddag. Dat is beloofd. Goed, de praktische zaken, die hebben we nu overlopen. Dus dan kunnen we eraan beginnen, denk ik. En dat gaan we meteen doen met de Q-topschijf.
1: Dit is deze week de Q.

heerlijke 90s classic No Doubt met Don't Speak. Gisteren groot jolijt op het strand van Blankenbergen, want K3 won daar bij onze collega's van Radio 2 de zomerrit voor een zomer van Oyalele.

0: is de vijfde keer dat ze die zomerhit winnen. En ze hebben daarmee een record samen met Belle Perez. Ze heeft ook al 5 keer gewonnen. Het was wel al 10 jaar geleden dat K3 nog eens won. Vorige keer was dat met Ushuaia. Ook met Klaasje op het podium, heel toevallig. En onder andere Laura Tesoro, Bassera en ook Meteor, die grepen wel naast de prijs. Maar Meteor die heeft daar zo meteen al een gepast antwoord op.
1: Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen. Journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. Lees De Morgen nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
2: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
3: Echt zalig, al die films en series bingen.
2: Hoe praat jij nu?
3: Om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
2: En vind je vrouw dat niet lastig?
3: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
4: Mobile Vikings.
2: Play it smart.
5: Samen aan tafel.
6: Want zijn dit dinsdagdeals bij Lunchgarden?
5: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunchgarden.
7: Q Music.

Kate, Jor en Flemming, die hebben de zomerrit niet nodig. Ja, de zondag die is vertrokken, lieve vrienden. David gaat zo meteen naar de zondagsmarkt in Genk. En Jarno die gaat met zijn kinderen een nieuwe boekentas kiezen. Zo meteen gaan wij terug naar afgelopen vrijdag. Eerst het zonnetje in de playlist met Another.

0: This Girl, om de perfecte song om aan je zondagochtend te beginnen, denk ik. Je staat op met de maximum hits van Q-Music. Maar eerst is het tijd voor het korte nieuws. Het is 7:30. Julie, het donorschandaal in Nederland is nog groter dan gedacht.
1: Ja, de Nederlandse massadonor zou zeker 199 kinderen hebben verwekt. Dat schrijft hij zelf in een brief. Gisteren was er nog sprake van 121 kinderen. En 11 kinderen zouden in ons land geboren zijn. In zijn brief schrijft de man ook dat hij spijt heeft van dat hij loog over de omvang van zijn donaties. En hij zegt ook dat hij nu stopt met doneren en hulp zal zoeken. Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten onderzoekt intussen of de man ook effectief hier in fertiliteitsklinieken heeft gedoneerd. In het noorden van Zwitserland zijn meerdere gewonden gevallen bij een schietincident, dat zegt de lokale politie. Hoeveel gewonden er precies zijn gevallen is nog niet duidelijk. De schietpartij gebeurde volgens lokale media op een ravefestival rond 2:30 afgelopen nacht. De hulpdiensten kwamen massaal ter plaatse. De politie vraagt mensen ook nog om de omgeving te vermijden. Mogelijk zijn de daders nog op de vlucht. Bewolkt, maar soms ook zon. Vooral in het westen is er kans op een bui, maximaal tot 23 graden. Morgen krijgen we meer buien en ook meer wind. Er is ook kans op onweer.
0: Dankjewel, Julie. En op de baan is het rustig, zoals het hoort op zondag. Je kan overal vlot doorrijden.

is over 7:30 en jij bent er al bij. Heel slim idee om vroeg uit de veer te zijn op die laatste zondag van de vakantie. 1 september komt nu wel heel dichtbij. Dat is niet voor iedereen een dag om naar uit te kijken. Maar ik ga toch zo meteen proberen om je een paar redenen te geven waarom het zo slecht nog niet is dat die vakantie erbij

0: Met een Busypass-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt dan vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
1: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
2: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
3: Immoscoop, man!
2: Een zeer serieuze partij.
1: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
3: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
2: Ja, dat zijn een cape.
1: Hè? Ah, een cape.
3: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
5: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
3: Immoscoop, man!
6: Nog voor je kan denken...
7: Pas op voor die borduur!
6: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je het kuisen weer al uitstelt...
8: Kan dat nu niet doen.
6: ...heeft onze huishoudhulp al aangebeld. En nog voor...
8: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
6: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
9: En krijg ik roze blokjes?
6: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
10: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
11: Oh, mijn zalige patai hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
12: Wat? 150 baht?
11: Schattige, dat is 4 euro.
12: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
11: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
13: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
14: Wij zijn tevreden over uw werk.
11: Maar?
14: Nee, geen maar.
11: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts 50 euro per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
15: Vakantie voorbij. Nu al. Het is back to school bij Mediamarkt. Nu een HP OfficeJet Pro all-in-one printer voor 129 euro. Vandaag besteld, morgen in huis. Mediamarkt.

0: is Back Your Music. How do I say goodbye? Daar hebben we allemaal heel veel moeite mee, denk ik. Afscheid nemen van die prachtige zomer. Next month. Want 1 september komt eraan, dat is niet voor iedereen tof. Maar elk nadeel heeft zijn voordeel, jongens. Want een nieuw schooljaar, dat betekent ook een nieuw radioseizoen. Morgen rond dit uur hoor je Maarten en Dorothee natuurlijk weer bij Q-Music. En september betekent ook een nieuw tv-seizoen. Tijdens de vakantie is het vaak heel veel herhalingen op tv. Dus ik ben persoonlijk wel altijd heel blij als alle programma's gewoon weer terug beginnen. Vanaf maandag opnieuw Thuis en Familie. Maandag ook de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van Blind Getrouwd op VTM. Er is een nieuwe reeks van Kot, Madame Serafian. Ruben van Gucht heeft een nieuwe talkshow. Enfin, heel veel te beleven. En vanavond op VTM ook de eerste aflevering van De Verraders, De Ronde Tafel. Dat is nog geen echte aflevering van De Verraders, maar een soort van voorbeschouwing voor het seizoen begint. Céline Hermans die gaat daar bijvoorbeeld bij zitten om het te hebben over Marguerite, haar deelname. En presentator Staf Koppes is er natuurlijk ook bij om al wat prijs te geven over het nieuwe seizoen. En normaal zou QDJ Vincent Vieres dat gesprek gaan leiden, doet hij elk jaar. Maar die is natuurlijk druk bezig met kersverse papa te zijn van June Vieres. Dus hij heeft een gepaste vervanging geregeld.
1: Wie kan ik bellen om dat in de goede banen te leiden? Wie is expert wat de Verraders betreft? Wie kan een tv-programma presenteren? En ik ben beland bij Ingeborg. Oh.
0: Vanavond dus bij VTM de eerste aflevering van De Verraders, De Ronde Tafel met Ingeborg. En zometeen de vrolijkste hit van Maroon 5 bij Q na Shakira.

blijft een goeie op elk moment van de dag. Moves like Jagger. En wat ooit begon met TikToks opnemen in een garage, zorgt nu voor een Europese tour. Berre die staat binnenkort in Parijs, Londen en zelfs ook Tsjechië en Polen. Hij scoort overal. Kill me.

0: We scrollen wat af. Elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
1: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jouw Prik & Tik 2 duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Steenlens. Oh, wacht hoor, dat liep hier even mis. We gaan eventjes terug. Eerst hebben we het nieuws nodig natuurlijk. Heel goedemorgen, het is 8 uur, het nieuws krijg je van Julie.
3: Goedemorgen. Het donorschandaal in Nederland is nog groter dan gedacht. De massadonor zou zeker 199 kinderen hebben verwekt. Dat schrijft hij zelf in een brief. Gisteren was er nog sprake van 121 kinderen. 11 van hen zouden in ons land zijn geboren. Het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten onderzoekt intussen of de man ook effectief hier in fertiliteitsklinieken heeft gedoneerd.
4: We hebben al contact opgenomen met de Nederlandse bevoegde autoriteiten om te zien welke informatie er allemaal beschikbaar is. Als er bijkomend onderzoek moet gestart worden binnen de Belgische fertiliteitscentra, dan hebben we ook meer concrete gegevens nodig. Onder meer de juiste identiteit van deze persoon. Deze informatie is ondertussen allemaal opgevraagd, want we willen zo snel mogelijk duidelijkheid kunnen hebben.
3: De man schreef in zijn brief ook nog dat hij spijt heeft en dat hij nu stopt met doneren en hulp zal zoeken. In het noorden van Zwitserland zijn meerdere gewonden gevallen bij een schietincident op een technofeest, dat zegt de lokale politie. Hoeveel gewonden er precies zijn, is nog niet duidelijk. Volgens lokale media gebeurde het incident rond 2:30 vannacht. De politie is nog massaal ter plaatse en vraagt mensen om de omgeving te vermijden. De daders zijn vermoedelijk nog op de vlucht. De dodentol na de zware overstromingen in Nepal en Tibet blijft oplopen. Er zijn nu al 750 lichamen geborgen. In totaal zijn er ook nog meer dan 3000 mensen vermist, onder wie ook 3 Belgen. Er zijn al dagenlang reddingsacties aan de gang. Er is nu ook hulp daarbij van India en China. En de Amerikaanse regering maakt intussen ook $3,6 miljoen vrij voor noodhulp. Steeds meer scholen hier kiezen voor een klashond. Dat blijkt uit een bevraging van bijna 200 scholen in het buitengewoon onderwijs door Vlaams parlementslid voor Vooruit, Gianna Werkbroek. Veel directeurs zitten met veel vragen over klashonden.
5: Ze hebben eigenlijk ook wel al bewezen dat ze echt wel een meerwaarde hebben voor de ontwikkeling van onze kinderen en jongeren. Maar natuurlijk, dat is niet zonder gevaar. En ik zou het daarom fijn vinden mochten we vanuit de overheid een kader ontwikkelen. En een belangrijke voorwaarde daarbij is dat de honden die worden ingezet, dat die daarvoor erkend worden. En dat het baasje of de begeleider uiteraard ook een opleiding daarvoor zou volgen.
3: En ook verzekeringen en aansprakelijkheid moeten dan in dat kader worden opgenomen. In ons voetbal heeft Lommel gisteravond gewonnen van Cercle Brugge met 0-1. Standaar won dan weer van OH Leuven met 1-2. Standaar springt zo naar de derde plaats in de stand. Eerder op de avond klopte Charleroi Kortrijk met 1-3. Charleroi pakt zo als enige 12 op 12 punten en is daarmee alleen leider. Bewolkt, maar soms ook zon. Vooral in het westen is er kans op een bui vandaag. Maximaal tot 23 graden. Morgen krijgen we meer buien en ook meer wind. Er is ook kans op onweer dan.
2: En op de weg nog altijd heel rustig. Je verliest nergens meer dan 5 minuten.
0: Steenlens.
2: Zon, een knapperige croissant en goede muziek. Dat is wat ik jou toewens op deze zondag. En voor het laatste zal ik zorgen.

Hey, en liefst nog iets beter. Zo mag die zondag verlopen vandaag. Hoe ziet jouw laatste vakantiedag eruit? Heb je mij helemaal vol gepland? Of is het een lekker chill vandaag? Ik hoor het graag binnenkomen. En ondertussen de perfecte start van een gezellige zondag. Dit is Jelly Roll.

Eddy uit Buggenhout is onderweg naar Nederland voor een voetbaltoernooi van de Zoon. Duimen voor mooi weer en mooie wedstrijden, schrijft ze erbij. En Peggy die plant een dagje naar Nonkels 3 kijken in de zetel. Je hoort de beat of your heart bij Q. Voor mij een herinnering aan een propvolle tent op Pukkelpop vorige week. Olivia Rodrigo, die is nog maar 23 jaar, maar die heeft gisteren gewoon zelf een festival georganiseerd in California. Daisy Chain Fields heet het. En alle opbrengst die gaat naar een organisatie die vrouwen en meisjes steunt. Daarom stonden er ook allemaal vrouwen op de line-up. En de slotact die is nu...

0: Jacques.
1: Jacques?
0: Chocolade Jacques, slimmetje.
1: Ah.
0: Wat die netjes.
1: Oh, wauw, van Jacques.
2: Terug naar school met Chocolade Jacques. Een verrassend stukje echte Belgische chocolade om de dag mee te beginnen. Proef je geluk in de winkel of op chocoladejacques.be.
3: Met de Superplusdeals van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
4: Ah ja?
3: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2 plus 2 gratis in pick en mix.
4: Hé, maar die lust die kooks, hè?
3: Besparen doe je met de Superplusdeals van Delhaize. Mee met het leven. Kom ook langs op zondag, want dan zijn de meeste Delhaize winkels gewoon open.
5: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen, bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer. Met alleen vandaag extra voordeel op SodaStream. Dus even bollen voor een swingende start.
6: Met een Busypas-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt dan vandaag nog een supervoordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
7: Go Yellow!
8: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
4: Echt, een heel jaar!
8: Ja, ja, echt. Info op telenet.be.
9: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
10: Q. Q Music.
11: Q sounds better with you.

Cat Psy, goed op weg om de grootste girlband te worden van het moment. Ik krijg hier ondertussen een fotootje binnen van mijn kleine nichtje die met een speelgoedmicro in de hand ook voor radiootje speelt, terwijl Q opstaat op de tv. Zalig. De toekomst die is bij deze alvast verzekerd. Dat is heel goed. Een heerlijke zondag dus, ook bij luisteraar Pedro. Die plant alvast frietjes op het menu straks om zondag te vieren. En Tine Uitmazijk die is druk in de weer voor familiehulp. Mark Amber die gaat zorgen voor de goede vibes onderweg. Belong together.

0: Hallo. Het is 8:30, tijd voor het korte nieuws. Julie, een schietincident in Zwitserland.
1: Ja, daarbij is er 1 dode gevallen en er raakten ook 5 mensen gewond. Dat bevestigt de lokale politie. Het schietincident gebeurde op een technofeest rond 2:30 vannacht in het noorden van Zwitserland op zo'n 30 kilometer ten westen van Zurich. De dader is ook nog altijd op de vlucht. En in het noordoosten van Rusland is er brand uitgebroken in een olieraffinaderij na een Oekraïnse droneaanval. Dat meldde de lokale autoriteiten. Er zijn voorlopig geen gewonden. Rusland zou er meer dan 40 Oekraïnse drones hebben neergehaald. In Oekraïne kwamen gisteren nog meer dan 37 mensen om bij een Russische aanval op een magazijn waar munitie lag opgeslagen. Bewolkt, maar soms ook zonnig. Vooral in het westen is er kans op een bui vandaag, maximaal tot 23 graden. Morgen krijgen we meer buien en ook meer wind. En er is ook kans op onweer dan.
0: En momenteel verlies je nergens meer dan 5 minuten op de Vlaamse snelwegen.

de Q-top 40 in de helft. Criss Cross Amsterdam staat op nummer 20 met My Oh My. En dat was ook een beetje mijn reactie toen ik las welke persoon een plekje heeft gekregen op de lijst van meest stijlvolle personen ter wereld. Het is niet echt een mode-icoon. Er zit ook niet echt heel veel kleur in zijn kast, denk ik. Vooral veel witte gewaden. Je hoort het zo. Na Taylor Swift bij Q.

0: Foodbag. Dat is de Belgische maaltijdbox met inspirerende recepten, kraakvers bij jou thuis geleverd. Ook zonder abonnement. Dat is kunnen opscheppen met...
1: Hey, die van ons die lust dan alles hè, bij ons thuis, jong. Maar het moeten wel lokale ingrediënten zijn, hè.
0: Krijg nu een gratis fruitpakket bij je eerste bestelling. Actie en voorwaarden op foodbag.be.
2: Schat, ik zie je graag.
3: Ja, maar...
2: Maar nee, geen maar.
3: Oh.
2: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En heel veel data. Scarlett, waarom meer betalen?
4: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Want bestel je nu je boodschappen online of via de app, dan krijg je de voorbereidings- en leveringskost helemaal gratis. Voorwaarden op carrefour.be. Carrefour.

Amber. Iedereen is er fan van. Zelfs grote artiesten zoals Taylor Swift. Dus dat wil al wel wat zeggen. Vandaag lees ik in het nieuwsblad dat Vanity Fair, dat is een modetijdschrift, een lijstje heeft samengesteld van de best geklede mensen ter wereld. Daar staan heel veel bekende acteurs op en zangeressen en zo. Maar ook iemand onverwacht, de paus. De paus Leo, die behoort volgens Vanity Fair tot de best geklede mensen van dit jaar. Specifieker is hij opgenomen in de categorie meest originele kledingdragers. Ik dacht eerst van ja, die man die draagt wel het gewoon witte gewaden, dus wat is daar origineel aan? Maar ze prijzen dus zijn nonchalante stijl, want onze paus die draagt zijn gewaden blijkbaar soms in combinatie met een gipsneakertje of een honkbalpet of zo. En daarvoor wordt hij dus nu in de bloemetjes gezet. Of het is eigenlijk al de derde keer. Vorig jaar heeft de Vogue hem ook al op hun lijst gezet van best geklede personen. Om maar een vergelijking te geven. Rihanna die staat ook in dat lijstje. Shine bright like a diamond. Dit is Diamonds bij Q Music.

vorig jaar helemaal terug van weg geweest. Lush Life van Zara Larsson. En ook terug van weg geweest. 1 september, overmorgen is het zover. En ik ben heel benieuwd hoe dat nieuwe schooljaar er voor jou gaat uitzien. Na 9 uur gaan we al eens even vooruitblikken. Eerst krijg je nog Dua Lipa, Elton John en Damiano David.

0: De samenwerking die niemand zag aankomen. Dua Lipa en Elton John met Cold Heart. En heel goedemorgen. Het is 9:00. Het nieuws krijg je van Julie.
1: Goedemorgen. Bij een schietincident in het noorden van Zwitserland is 1 dode gevallen. Er raakten ook 5 mensen gewond. Het gebeurde rond 2:30 vannacht op een technofeest op zo'n 30 kilometer ten westen van Zürich. De politie is nu volop op zoek naar de dader of daders. Over een motief is ook nog niets bekend. In het noordwesten van Rusland is er brand uitgebroken in een olieraffinaderij na een Oekraïnse droneaanval. Dat melden de lokale autoriteiten. Er zijn voorlopig geen gewonden gemeld. Rusland zou er wel meer dan 40 Oekraïnse drones hebben neergehaald. In Oekraïne kwamen gisteren nog meer dan 37 mensen om het leven bij een Russische aanval op een magazijn waar munitie lag opgeslagen. Steeds meer scholen hier kiezen voor een klashond. Dat blijkt uit een bevraging bij bijna 200 scholen in het buitengewoon onderwijs door Vlaams parlementslid voor Vooruit Gianna Bergbroek. Heel wat schooldirecteurs zitten met veel vragen over die klashonden.
2: Ze hebben eigenlijk ook wel al bewezen dat ze echt wel een meerwaarde hebben voor de ontwikkeling van onze kinderen en jongeren. Maar natuurlijk, dat is niet zonder gevaar. En ik zou het daarom fijn vinden mochten we vanuit de overheid een kader ontwikkelen. En een belangrijke voorwaarde daarbij is dat de honden die worden ingezet, dat die daarvoor erkend worden. En dat het baasje of de begeleider uiteraard ook een opleiding daarvoor zou volgen.
1: En ook verzekeringen en aansprakelijkheid moeten dan in dat kader worden opgenomen. In Antwerpen is gisteravond de nieuwe Mr. Gay verkozen. Het is Ben Schelen geworden. Hij is 32, komt uit Pelt in Limburg en zijn ouders hebben daar een melkveebedrijf. Zelf werkt hij als bankier. Ook premier Bart De Wever was bij de prijsuitreiking. Hij benadrukte het belang van de LGBTQI+-rechten.
3: Ik heb tijdens mijn leven, ben 55, gay rights en aanvaarding van gay en anders zijn enorm zien vooruitgaan in de samenleving. Maar de jongste jaren merk ik ook, het is een tegenstromen, religieus, cultureel. Het is belangrijk dat je dan laat zien, als eerste minister of als burgemeester, waar we staan, waar de mainstream staat. En dat is ook een uitnodiging aan iedereen in onze gemeenschap om toch in die richting te blijven verder gaan.
1: Mr. Gay Ben Schelen wordt nu een jaar lang ambassadeur van de LGBTQI+ gemeenschap. En er is gisteravond ook gevoetbald. Lommel ging winnen bij Cercle Brugge. Het werd 0-1. Standaar won dan weer van OH Leuven met 1-2. Standaar springt zo naar de 3e plaats in de stand. Eerder op de avond klopte Charleroi Kortrijk met 1-3. Charleroi pakt zo als enige 12 op 12 punten en staat daarmee alleen aan de leiding. Bewolkt, maar soms ook zon. Vooral in het westen is er kans op een bui vandaag, maxima tot 23 graden. Morgen krijgen we meer buien en ook meer wind. Er is ook kans op onweer dan.
0: En er staat 1 file op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest op dit moment. Op de Brusselse ring op de binnenring tussen Vilvoorde, Koningsloo en Machelen verlies je 8 minuten. Als je nog op een andere plaats in de file staat, dan verlies je daar op dit moment normaal gezien minder dan 5 minuten.
4: Music. Steenlens.
0: Gedaan met uitslapen. Opstaan is de boodschap op de laatste zondag van de vakantie. Martin Garrix is je wekker.

0: Ja, sorry voor dit licht traumatische geluid.
1: Maar bij deze al een klein voorsmaakje voor hoe het overmorgen gaat klinken. Ik wist dat je een beetje voorbereid bent voor 1 september. De start van het nieuwe schooljaar komt eraan. En ook al ligt de schooltijd intussen al achterbij, ik vind toch 1 september, dat voelt altijd iets meer als de start van een nieuw jaar dan nieuwjaar zelf op 1 januari. Nieuwjaar, het valt gewoon in het midden van het jaar voor mij. Terwijl 1 september, dat is echt terugkomen van een lange vakantie. Alle collega's zijn weer terug. Misschien start je zelf wel met een nieuwe job of ga je een nieuwe hobby of zo proberen. Dus ik vraag me af, wat zijn jouw voornemens voor het nieuwe schooljaar? We bekijken 1 september even als nieuwjaar. Wat ga jij meer doen of juist minder doen? Of wil je heel graag bereiken dit schooljaar? Ik ben heel benieuwd. Laat maar achter in de Q&A.

0: Nemen binnengekregen van Stefanie uit Mechelen. Dat zij gaat proberen om dit schooljaar Pilates-lesgeefster te worden. Ze start binnenkort al met een opleiding. Heel veel succes, Stefanie. Straks eens kijken wat er nog binnenkomt. Als jij nog een goed voornemen hebt, laat het gerust weten. Eerst tijd voor nieuwe muziek. Die krijg je van Kygo.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Vorige week nog Q topschijf en nu definitief in de playlist.

0: Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
1: Hallo, Kevin hier van Prikketik Kwalidrink Zuid-Mechelen. Mannekes, die fantastische zomer gaan we nog wat verlengen, hè. Want als je nu bij jouw lokale Prikketik 2 duvelpacks koopt, maak je kans op een unieke duvel vuurschaal. Zo blijft het nog heel lang gezellig in de tuin. En daar drinken we eentje op. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.

0: Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola.
1: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.

0: We hebben tijdelijk 1 september even omgedoopt tot nieuwjaar. Want zo voelt dat toch altijd wel een beetje. 1 september is de start van veel nieuwe dingen. En dinsdag is het zover. Dus ik wou wel eens polsen naar jouw goede voornemens voor het nieuwe schooljaar. Femke uit Boeghout die stuurt meer ja zeggen op leuke plannen. En minder afzeggen omdat ik te moe ben. Daar kan ik mij misschien nog wel in vinden eigenlijk. Lars uit Opwijk die zegt eindelijk mijn rijbewijs halen na 5 mislukte pogingen. Ik wens jou het echt toe, Lars. Na 5 keer, kom aan, 5e keer goede keer. En Ilse uit Puurs die zegt ik start met een nieuwe job. Dus mijn voornemen is niet elke mail na de werkuren nog beantwoorden. Lijkt ook een goed idee. Pommelien Thijs, die haar acteren voornemens zijn al ingelost. Want ze schittert binnenkort in een nieuwe reeks. Altijd welkom.
1: Ik heb zand in mijn zakken en wind in mijn haar. De hoop die ik had hangt goed aan elkaar. Ik moet bergen verzetten.

0: Winehouse. Een heel goede morgen. Het is 9:30. Tijd voor het korte nieuws, Julie. De Zwitserse politie zoekt nog altijd de dader van de schietpartij.
1: Ja, bij de schietpartij op een technofeest in het noorden van Zwitserland, op zo'n 30 kilometer van Zürich vannacht, viel 1 dode en raakten ook 5 mensen gewond. De dader is dus nog altijd op de vlucht. De politie vraagt om de omgeving daar te vermijden. Ook over een mogelijk motief is nog niets bekend. En CD&V wil extra investeren in infrastructuur voor jeugdwielrennen. Dat zegt Vlaams parlementslid Gilles Bultink in De Zondag. Het aantal wedstrijden voor jeugdrenners daalt elk jaar. En onlangs besliste de Vlaamse overheid om geen geld meer te geven aan de opleidingsploeg Flanders Balwaze. Het gaat om bijna 2 miljoen euro. Dat geld wil Bultink nu gebruiken voor betere en veiligere voorzieningen voor jeugdrenners. Bewolkt, maar soms ook zonnig vooral. In het westen is er kans op een bui, maxima tot 23 graden. Morgen krijgen we meer buien en ook meer wind. Er is ook kans op onweer dan.
0: Dankjewel, Julie. En momenteel een rustige zondag op de weg. Je verliest nergens meer dan 5 minuten.

gekregen in de Q-top 40 gisteren. Topic en Becky G. Sorry, papi. Benieuwd of ze Queen Shakira van de troon kunnen stoten. Straks een terugblik op een van de optredens aan ons Q Beach House deze zomer. En een vooruitblik naar een optreden in Londen waar jij kan bij zijn.

0: voor die goeiemorgen, waarbij je het liefst opstaat met een rustig deuntje. En voor de
1: goedenavond,
0: waarbij je de dag wil verteren door te
2: dansen op deze toppers.
0: Voor wie non-stop info zoekt
3: en nieuwsgierig is ook.
0: En voor zij die liever even
4: alles willen vergeten.
0: Met non-stop muziek.
3: Blijf luisteren, hè.
0: Want digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod aan zenders. Luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
5: Kom aan jongens, tijd voor school. Hier, uw boterhammen. Wat zit er tussen, mama?
6: Zaak.
5: Zaak? Chocoladezaak, ja, slimmetje. Matinetjes.
6: Oh, wauw, van Zaak.
0: Terug naar school met Chocoladezaak. Een verrassend stukje echte Belgische chocolade om de dag mee te beginnen. Proef je geluk in de winkel of op chocoladezaak.be.
3: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
7: Q Music.
8: Q sounds better with you.
9: Better with you.

0: gaven in juli nog een miniconcert op het terras van ons beachhouse. Just remember, we're forever young. Milo en DJ-licious. Just remember, we're forever young. En straks om 10 uur openen de deuren voor de laatste keer in Oostende. En is dus echt je laatste kans om eens te gaan kijken naar de radiostudio en een drankje te gaan drinken op ons terras. En je kan er ook een taste-test doen vandaag. Want onze vrienden van Coca-Cola die delen deze namiddag tussen 2 en 6 uur flesjes Fanta Orange Zero uit aan alle bezoekers. En er zijn ook flesjes van de nieuwe smaak Fanta Cherry Apple. Apple. Punt op 10, die zijn achteraf altijd welkom in de Q-app.
1: Beleef deze zomer de magie van Coca-Cola in het Q Beach House in Oostende.

0: Dat kan jij misschien binnenkort live horen. Niet in België, maar in Londen.
1: De Q guestlist van Niall Horan in Londen.
0: Want vanaf maandag kan je bij Joren en Naomi meestrijden voor een plekje op de Q guestlist voor Niall Horan in Londen dus. Hotel, vervoer, allemaal geregeld door ons. En 3 oktober, ja, dan speelt Niall Horan daar dus een show in de wereldberoemde O2 Arena voor zijn tour rond het album Dinner Party. En het spel gaat dus ook draaien rond etentjes enzovoort. Best gewoon luisteren vanaf morgen 4 uur 's middags bij Joren en Naomi. En dan kom je alles te weten over hoe jij jouw plekje kan verzekeren.

zien, die zijn bij deze ook helemaal klaar voor de zondag Born in the USA bij Q Music. De deuren van het Q Beach House die gaan zo meteen voor de laatste keer open. Je hoort daarom nog de hele dag de hoogtepunten van onze zomer in Oostende. De Best of Beach House zo meteen om 10 uur bij Timo Pirida. En ik heb nog Calvin Harris voor jou.

0: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor kinderen vanaf 14,99 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
1: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jouw Prik & Tik 2 duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
2: Goedemorgen, 10 uur nieuws met Julie.
3: Goedemorgen. In het noorden van Zwitserland is de politie nog altijd op zoek naar de dader van de schietpartij op een technofeest afgelopen nacht, op zo'n 30 kilometer van Zürich. Ook over een motief is nog niets bekend. Bij de schietpartij gisteren viel 1 dode en 5 gewonden. Op het Franse eiland Corsica woedt sinds gisterenmiddag een grote natuurbrand, dat laat de brandweer daar weten. Intussen is al zeker 130 hectare natuur verwoest. De brandweer is massaal aanwezig en bleef ook 's nachts verder blussen. Er zijn ook blusvliegtuigen ingezet. Donderdag brak er ook al brand uit op Corsica, toen werd zo'n 60 hectare natuur verwoest. CD&V wil extra investeren in infrastructuur voor jeugdwielrennen. Dat zegt Vlaams parlementslid Jill Bultink in de Zondag. Het aantal wedstrijden voor jeugdrenners daalt elk jaar. En onlangs besliste de Vlaamse overheid om geen geld meer uit te geven aan de opleidingsploeg Flanders Balwaze. Het gaat om bijna 2 miljoen euro. Dat geld wil Bultink nu gebruiken voor betere voorzieningen.
4: We horen allerlei signalen dat de bestaande infrastructuur, de outdoor wielerpistes die er nog een aantal zijn in Vlaanderen, dat de meeste daarvan in niet zo'n goede staat zijn. Daarnaast kijken we ook naar Nederland, waar afgesloten parken, wielerparken zijn, waar dat in alle veiligheid trainingen op kunnen plaatsvinden. En wij vinden dat Vlaanderen ook diezelfde weg op moet gaan met die middelen.
3: Bewolkt, maar soms ook zon. Vooral in het westen is er kans op een bui, maximaal tot 23 graden. Morgen krijgen we meer buien en ook meer wind. Er is ook kans op onweer dan.
2: Dankjewel, Julie. Op de weg nergens meer dan 5 minuten vertraging.
5: Timo Pereira.
2: Ja, kijk vooral niet op de kalender, kijk gewoon op de klok. Nog een hele zondag te gaan en we gaan er een schone van maken. Zometeen gossip naar Jonas Blue.

0: doet mij altijd terugdenken aan dat ene reclamespotje. Yeah, yeah, en dat is blijkbaar al van 2011 geleden, dus dat hebben ze toch wel heel goed in de markt gezet toen. Gossip en Heavy Cross. Een heel erg goedemorgen. Ja, ik wil het natuurlijk niet te veel zeggen vandaag, want het is eigenlijk ook spijtig. Het is de laatste zondag van de zomervakantie vandaag. Alhoewel, ik denk dat er eigenlijk ook heel veel mensen blij zijn, hè, om alles en iedereen zo terug in het ritme te hebben vandaag. Vanaf morgen eigenlijk. Kinderen die misschien bij jou thuis rondlopen, die weer naar school kunnen. Of de collega's die eindelijk weer gewoon allemaal aan het werk zijn, in plaats van de hele tijd zo out-of-office mails te krijgen. Maar laat ons vandaag vooral nog even genieten van het weekend, zoals dat moet. Met nu wel misschien de toekomstige nummer 1 in de Q-top 40. Ik denk dat echt, want dit is nieuw en oh my god, dit is zo goed.
1: Dit is deze week de Q-topschap.

0: Jack, Allo Black. Berichtje van Fabian uit Liedekerke in de Q-app. Die heeft al goed vooruitgedacht eigenlijk. Hij zegt, het is vandaag mijn laatste zondag op het werk. Vanaf morgen dan heb ik 3 weken vakantie. Oh, zalig. Ja, dat is eigenlijk heel slim, hè. Want als je dan nog op reis wil gaan, dan gaan de prijzen veel beter meevallen. Geniet ervan, beste Fabian. Weet je wat ik gistermiddag heb gedaan? Hier aan de zee. Wel, ik heb mij gewoon in bed gelegd en ik heb een serie gekeken. Dat was al lang geleden. Het ging over House of Cards. Een serie over de president van Amerika. En daar heb ik gisteren namiddag iets bijgeleerd. Dat de hit van Adele, die komt er zo meteen aan, die heeft een hit. En dat gaat blijkbaar niet echt over een brug. Nee, dat is gewoon een gezegde in het Engels. En dat gezegde betekent zoveel als, het is oké, het is vergeven. Vergeten en vergeven, zand erover. Dus het liedje gaat niet over een brug, hou dat in het achterhoofd.
1: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
2: Allee, zeg eens iets, Bruno.
3: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen, ik ben 42.
4: Hoe zet ik dat op mute?
3: Ik mute super dringend, duwt die deur open.
4: Bruno.
5: Mobile Vikings.
6: Knipper eens 2 keer met uw ogen. Voilà. De sneakers van uw kinderen zijn weer te klein geworden. Juist als ze terug naar school moeten. Gelukkig verandert Bessel.

0: 15 gigabyte data.
1: Wat? 3?
0: Yep, info op telenet.be.
2: Samen aan tafel.
3: Want zijn de dinsdagdeals bij Lunchgarden?
2: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunchgarden.
4: Een McValue menu van McDo voor €5,90, dat is... Yup, nu krijg je een frietje, een drankje en twee McValue toppers naar keuze voor maar €5,90. En dat is pas... Info en voorwaarden op mcdonalds.be.
5: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.

De nummer 22 in de Q-top 40 dit weekend. Bruno Mars en On My Soul. Lekker funky op je zondag. Hij staat er wel bekend om zo af en toe eens van genre te switchen. Die man, Bruno Mars, 2 jaar geleden nog maakte hij bijvoorbeeld een echte ballad. Ik weet niet of je dat nog weet. Die With A Smile samen met Lady Gaga. En blijkbaar heeft hij deze week een nieuwe muzikale vlam gevonden.

horen wie het is? Sinds deze week uit. Wel ja, het is Carol G, die je kent van Sorry Papi. Uit het niks hebben ze samen een hit gemaakt. Ik vind het heel cool. Ze hebben ook een hele hoop sexy foto's gepost op Instagram. Dus je weet nu al dat we daar heel binnenkort wel iets van zullen horen bij Q-Music. Hier hoor je natuurlijk alleen maar de grootste hits. Dat is onze belofte. Zelfs als we daarvoor 40 jaar terug de tijd in moeten gaan. Dit is zo legendarisch. In de tijdschrift Bono dit speciaal voor Dr. Martin Luther King Jr. U2 en Pride, 5 voor 10:30.

echt gaan. Tine uit Bilze vragen, where did you go? Dat zou ze zeggen, ah ja, naar Oostende, want ik ben onderweg met de wagen, zegt ze net. Ja. Tine uit Bilze, tot zometeen dan. Leuk dat je nog even langskomt op de laatste dag dat ons Q Beach House open is. Wel goed nieuws, oh ja, eigenlijk alleen maar goed nieuws als je op dit moment in de wagen zit, want je verliest nergens meer dan 5 minuten en dat kunnen we vieren met de nummer 1 in de Q.

0: Mia uit Zelzaten. Goedemorgen Timo, vandaag met de loopclub onderweg. En voor één keer niet al lopend, maar wel in de auto. Want we gaan brunchen vandaag. Oh, zalig. Mia, ik wil me graag aansluiten bij jouw loopclub. Maar gewoon voor één dag, als dat kan. Enkel vandaag, is dat oké voor jou? Ik hoop dat jij ook heel leuke plannen hebt op deze zondag 30 augustus. Je mag ze altijd even delen in de Q-app, dat vinden we altijd leuk. En om een beetje inspiratie op te doen als je zelf nog een lege agenda hebt vandaag. Weet je wat we zo meteen gaan doen? We gaan het hoogtepunt van het Sunsetconcert van Meteor nog even herbeleven. En je krijgt ook nog dit.
1: Het is niet omdat de zomervakantie erop zit dat het gedaan is met de pret.
2: It's Nilehorn here.
1: Q stuurt je naar Nilehorn in Londen. Met zijn nieuwe album Dinner Party blaast hij de O2 Arena omver. Luister vanaf morgen naar Joren en Naomi. En zet jezelf op de Q-guestlist van Nilehorn in Londen.
3: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen. Bij Bol vind je alles op één plek. Dus even bollen voor een swingende start. En ook voor refurbished elektronica kan je gewoon even bollen. Nu tot wel €250 goedkoper en toch zo goed als nieuw.
4: Wel, je hebt geen gaatjes.
5: Waar?
4: Nee, geen maar.
5: Alsof.
4: Wat blieft?
6: Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement. En overal bereik. Scarlett, waarom meer betalen?

0: Zelfs de laatste dag van de zomervakantie voelt een beetje lichter dankzij Taxi.
1: Best of Beach House.
0: Britney Spears in de ochtend, hoe heerlijk is dat, jong? Het is vandaag de laatste dag van die zomervakantie. Ook de laatste dag dat wij onze deuren van het Q Beach House geopend hebben in Oostende. Dus dringend tijd om gewoon eens even te kijken wat wij de afgelopen twee maanden allemaal hebben uitgestoken. En je weet het waarschijnlijk, tijdens de zomervakantie zijn onze king en queen van de ochtend, Maarten en Dorothee, ook altijd eventjes zo in zomerslaap. Dat is belangrijk, want tijdens alle andere weken van het jaar slapen die veel te weinig. Maar omdat die twee wisten dat wij hen een beetje gingen missen, hebben ze elke week een nieuwe aflevering van de podcast De 10 meest gegoogelde vragen online gezet. Eind juli was dat nog een aflevering met Siska Scooters. En je weet het of je weet het niet, de kinnikjes van Maarten en van Siska die gaan naar dezelfde school. En daar moest het dus ook even over gaan.
2: Babbelen jullie vaak met elkaar aan de schoolpoort eigenlijk? Als jullie elkaar zien.
3: Ik ben geen raad.
2: Zijn jullie besties daar of niet?
4: Maarten is altijd, ik vind dat altijd, maar ik ken dat natuurlijk van vroeger, Dit is ja, cassé, hè. Daar schiet niets van. Maar om 4 uur werd ik dood. Hè.
2: Ja, inderdaad. Dan
4: gisteren heb ik nog gevraagd, Savan, ik zeg, kom aan, nog een paar weken, je zet er vanaf.
3: Ja, dat is waar, ja.
4: Want je staat zo. Dus jij moet vertellen hoe dat ik sta.
2: Ja, levensloos voor zich uit.
4: Zo staat hij en dan denkt hij, oké, 3 kinderen bij je.
3: Meestal ben ik er één kwijt. Meestal de middelste ben ik kwijt.
0: Ja, kijk, dat belooft. Ik denk dat ze wel helemaal zijn uitgeslapen en dat ze maandag morgen dus met heel veel goesting gaan opstaan. En mocht je je afvragen, hoe klonk het strand van Oostende op 18 juli 2026? Ah, wel. Ongeveer zo. Sunsetconcert van Meteor en dat was zo goed. Dit is hoe Nooduitgang volledig live klonk hier aan het Beach House.
5: Het was niet wat ik wilde, niet wat ik moest zijn. Het zou me niet kunnen schelen, nee, echt niemand kreeg me klaar. Maar nu moet ik bekennen,

0: 18 juli live aan ons QB House. Zo klonk dat meteor en nooduitgang. Als je vandaag nog zou langskomen trouwens. Goed nieuws, want de Coca-Cola trakteert hier deze namiddag op de nieuwe Fanta Cherry Apple Taste. En ik heb die al geproefd vorige week. Die is heel lekker.
1: Beleef deze zomer de magie van Coca-Cola in het QB House in Oostende.
0: Zeg, mocht je trouwens denken, amai, die optredens die klinken allemaal zo leuk. Hè? Van al die Q-Sunset-concerten. Je kan ze met beeld en al gaan bekijken in de Q-app en via qmusic.be. Dat is echt wel de moeite.

Rumors van Thomas Gray vanaf morgenochtend. Maarten en Dorothee dus weer op de radio. Met ook Elke Beller wint een nieuwe thuis zonder verhuis. Dat is goed gevonden natuurlijk. Hè. 20.000 euro kan je winnen bij de IKEA. Ik vraag me dan af, kan je ook zo'n 19.900 euro gebruiken voor meubels? En dan met de laatste 100 euro zo nog balletjes gaan eten in het restaurant? Zou dat kunnen? Ik weet het zelf ook niet. Vraag het misschien even morgen in de queue bij Maarten en Dorothee. Die gaan daar met veel plezier op antwoorden. Zometeen Louis Capaldi, eerst nog Kings of Leon. Dit is Sex on Fire.

0: Goedemorgen, 11 uur nieuws met Julie.
1: Goedemorgen. Een steekpartij in de Brusselse gemeente Kokkelberg. Daarbij is één gewonde gevallen, dat bevestigt de politie. Het gebeurde gisteravond rond 8 uur vlakbij een park waar een festival aan de gang was. Het slachtoffer kreeg ruzie met een andere persoon. Die had een mes bij zich en stak meerdere keren. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht. De dader is nog altijd spoorloos. Nog in Brussel, in de gemeente Schaarbeek, zijn afgelopen nacht twee auto's uitgebrand. Dat bevestigt de brandweer. Daarbij raakte ook een buurtbewoner lichtgewond. De gevels van twee huizen zijn beschadigd. En door de rook moesten ook verschillende buurtbewoners geëvacueerd worden. De oorzaak van de brand is nog niet duidelijk. IJsland zal geen gesprekken starten met de Europese Unie over mogelijke toetreding. Dat zegt de IJslandse openbare omroep. Er werd gisteren een referendum over georganiseerd. Nog niet alle stemmen zijn geteld, maar meer dan 52% stemde tegen die toetredingsgesprekken met de EU. Het verschil is volgens de openbare omroep te groot om nog ingehaald te worden door de voorstanders. Het definitieve resultaat wordt later vandaag verwacht. En Elise Mertens behoort opnieuw tot de beste 20 tennisters van de wereld. In de WTA-ranking stijgt ze van de 24ste naar de 20ste plaats. Bij de mannen staan een aantal landgenoten nu wel erg dicht bij elkaar. Alexander Bloks is de beste Belg op plaats 34 liever. Sizou Bergs volgt op plek 37 en Rafael Collignon staat 38ste. Bewolkt, maar soms ook zon. Vooral in het westen is er kans op een bui, maximaal tot 23 graden. Morgen meer buien, ook meer wind. Er is ook kans op onweer dan.
0: Dankjewel Julie. Op de weg nergens een file te bespeuren. Zometeen een hit die je best in de context van de zondagochtend ziet. Another drink, dat is dus gewoon nog another coffee, geen bier of zo.

0: Met de vrouw wiens naam me altijd een beetje doet denken aan deze TikTok.
1: Ballerina Cappuccina.
0: Maximum. Ja, haar naam is dus Kelsey Ballerini. Met Another Drink samen met Marshmallow. Goedemorgen, fijn dat je vandaag de radio op Q-Music hebt gezet. Misschien ben je net zoals Esther uit Kinrooy al bezig aan een heerlijke lunch voor vanmiddag. Of ben je nog niet eens begonnen aan het ontbijt? Dat kan ook. Het is zondag, dus alles mag op het gemakje. Marijke uit De Pinte stuurt. Goedemorgen, Timo. Wij zijn nog aan het bekomen van een mega groot trouwfeest gisteren. En we maken ons ondertussen al klaar voor het volgende feestje. Namelijk een familiefeest deze namiddag. Nathalie uit Hasselt, die gaat iets heel speciaal doen. Die gaat meedoen met de Beekmennekes. En dat is blijkbaar een grotting in Hasselt. Dat is een soort heksenstoet. Dus ik ben heel benieuwd als je daar vandaag zelf ook naartoe gaat. Maak er een fantastisch, prachtige dag van. Het is de laatste dag van de zomervakantie. En mocht je je afvragen, wat zouden Suzanne en Freek op dit moment aan het doen zijn? Wel, ik denk dat die gewoon een beetje aan het uitslapen zijn. Want gisteravond stonden ze nog op een gigantisch podium in Rotterdam. Dit is Als het avond is bij Q. Soms

0: Barbie, zo niks aan haar stem. Klinkt ze niet een beetje anders vandaag? Ja, ze klinkt 1 jaar ouder. Het is vandaag haar verjaardag. Bibi Rexha wordt 37. Dat is een prachtige leeftijd natuurlijk. En ik moet zeggen, ik heb het zelf nog nooit meegemaakt. Want ja, je hebt maar 1 verjaardag in je leven natuurlijk. Dat is altijd dezelfde dag, heel je leven lang. Maar ik denk dat het wel handig is als je zo jarig bent in een vakantie. Want dan hoef je nooit te trakteren op school of op het werk. Dat is dan ook wel weer mooi meegenomen. Dan kan je enkel profiteren van andere mensen. Heel leuk. Zeg, zometeen een van de nieuwste hits in de Q-playlist. Eerst krijg je nog een hele oude uit 2010. En ik denk dat die jouw zondag wel lekker vooruit gaat laten gaan.
1: Oh, het is weer zover.
2: Alex?
1: Terug naar die lange meetings.
2: Je staat op mute, Alex.
1: Terug naar die eindeloze lessen.
3: Aandacht, alsjeblieft.
1: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
4: Bij Carrefour begin je het schooljaar met goede punten. Met de prijsbijter. Tot dinsdag deze promo om in te bijten. Ons Belgisch varkenscarré gebraad aan -50%. Dat is maar €5,95 per kilo. In jouw Carrefour, ook op zondag. Carrefour.
1: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
5: Oh, ik zal het eens opzoeken.
1: Nee, niet doen. Nee, hé, dus ze komt data, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op uw gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
5: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
1: Ah, top hè, die Kate.
6: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Get it. KBC. Beweegt met je mee.
7: Met mobiel plus thuisinternet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
8: Echt zalig, ze al die films en series bingen.
7: Hoe praat jij nu?
8: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op 1,5 snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
7: En vind je vrouw dat niet lastig?
8: Ja, die zei dat ik sowieso 1,5 keer sneller was dan de meeste mannen.
9: Mobile Vikings.
7: Play it smart.

0: zegt een hit uit 2010 die je zondag net iets beter doet klinken. Adam Lambert, What Do You Want From Me? Sexy Anna Spyro, die ken je ondertussen wel. Zij is niet alleen muzikante, maar ze schrijft ook al haar hits zelf. Al sinds dat ze 10 jaar is blijkbaar. Dat is dus eigenlijk 10 jaar geleden, want de vrouw is nog maar 20, nog een hele jonge artieste. En je mag er bijna van uitgaan dat al die scenario's in haar hits ook uit haar eigen leven komen. Ze zijn allemaal waar gebeurd. Zoals een tijdje geleden, toen woonde ze helemaal alleen in New York. Op een appartementje. En daar was ze weken en weken en weken aan het wachten op een man die meermaals beloofd had om een keer op bezoek te komen. Elke keer als ze uit haar deur stapte, dacht ze, oh, de man zal er wel staan deze keer. Het was niet waar, hij was er niet. Hij was er niet. Dat is heel spijtig, maar ze heeft er wel een dikke hit van kunnen maken.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Dit is zo mooi, Sienna Spyro en Great Expectation. Q.

0: Mooi, hè? Anastasia en Left Outside Alone. Het is 11:30 op de klok. Op onze Vlaamse snelwegen verlies je nergens meer dan 5 minuten op dit moment. Ik moet je wel even de groeten doen aan jou persoonlijk, ja. Van Vincent uit Halle, die zegt... Goedemorgen, Elsie en Vincent. Luisteren vanuit de camper onderweg naar Kroatië. Doe alsjeblieft aan iedereen de groeten. Dus bij deze is dat gebeurd. Zometeen een lesje Spaans. Kan van pas komen nu de zomer gedaan is, hè, om toch zo'n beetje de zon in je huis te laten. Wat gaan we doen? Zometeen naar Martin Garrix en Ed Sheeran.
1: Timo Pirela.

0: toch even een kleine les Spaans op je zondag voormiddag. Zet de radio een beetje luider. Dat betekent dat letterlijk. Súbeme la radio. Ah ja, hij zegt het een beetje anders. Súbeme la radio. Enrique Iglesias, een hit uit 2017. En de radio een beetje luider zetten, dat heeft Hanne ook effectief gedaan. Want ze staat de afwas te doen in een restaurant in Geel, zegt ze. En het is daar zo een geluidsdicht kotteke waar ze in staat. Dus ze kan dat daar gewoon pijl openzetten. Zometeen komt dat nog heel goed van pas, denk ik. Want misschien één van de beste karaoke-nummers ooit gemaakt op je radio. Over een paar minuten is dat. Eerst krijg je nog de soundtrack van de Toy Story 5-film.
1: Weppa! Zij gaf het beste van zichzelf in The Masked Singer. Hij rapte de ziel uit zijn lijf in The Voice. Everybody's open now, the clock's run up. Samen gaven ze magische weekends weg.
2: Ja, het is yes. Ja! Ja!
1: En ze verdubbelden zelfs je jaarloon. Ja! Maarten en Dorothee hebben alles gegeven.
3: Oh nee, hè?
4: Alles, nee.
3: Dat is niet waar.
4: Niet alles.
3: Het strafste komt nog.
4: Zijn maar zeker.
1: Morgenochtend zijn Maarten en Dorothee terug.
5: En wij geven jou 20.000 euro
6: shoppingbudget bij IKEA.
1: Want elke beller wint een nieuwe thuis zonder verhuis. Maarten en Dorothee. Je komt alles te weten bij Maarten en Dorothee. Vanaf morgenochtend 6 uur. Q. Music.
7: Code Yellow.
8: Nu bij Telenet Internet. 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
9: Dus ook voor klanten?
8: Yep. Go for info naar telenet.be.
10: Met een Busypas-abonnement reizen jongeren tot en met 24 jaar super voordelig met de bus en tram door Vlaanderen. Je hebt dus de keuze. Of je brengt je zoon of dochter zelf naar vrienden, de jeugdbeweging, de padel en vijf, het zwembad, het centrum en de les. Of je koopt dan vandaag nog een super voordelig abonnement op delijn.be. De Lijn. Beweeg mee.
11: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Om een bot te doen op deze huis.
12: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
13: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een haalbaarheidsattest?
12: Nee.
13: Wel, dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn haalbaarheid.
12: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
13: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
12: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk,
14: ja. Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
15: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar

0: je jezelf ooit bevindt in een karaokebar, dan kan iedereen deze meezingen. Believe, Cher.
1: Best of Beach House.
0: Ik zei dat ook heel graag, Cher, maar het is natuurlijk Cher. Want ik was al met mijn hoofd aan het einde van die zomervakantie. Het is de laatste zondag van de zomer vandaag. En we blikken daar graag even op terug, want er is hier van alles gebeurd aan het Q Beach House. Er waren 3 sunsetconcerten van in totaal 4 artiesten. Op 31 juli stonden zowel de Bauza, international artist uit Noorwegen, als Maxime hier. Je kon daar ook een speciaal golden ticket voor winnen. Dat was eigenlijk een hele ervaring. Als ik het zo allemaal gehoord had op de radio, zelfs de baas van Q Music had zo'n goede plekken niet. Die had niet zo'n goed zicht op het podium. Ik kreeg een eigen gereserveerde tafel op het terras van het Beach House. Je kreeg Q-cocktails à volonté en een selfie met Maxime. Ja, en die set van Maxime zelf was ook een hele belevenis die avond. Ik weet het nog, als je er goed naar luisterde, dan zat er eigenlijk een heel verhaal in. Je moet eens luisteren naar hoe Maxime dat zelf uitlegde.
2: Ik ga ze proberen mee te nemen in een muzikaal avontuur doorheen mijn leven, waar dat ik allemaal een klein hoofdstukje vertel van hoe dat bij mij is gestart. Te starten met mijn allereerste hit, mijn allereerste song. Een deel dat ik nog niet ga verklappen, maar in een reeks dat ik heb gespeeld. Oh. En daarna ook in een andere tv-programma dat ik heb gezongen. Dus om dan te eindigen met de allergrootste knallers.
3: Oké, okay, het wordt echt de roman van Maxime vanavond.
0: Ja, voilà. Voilà, en in die roman natuurlijk ook zijn nieuwste hit. Die mag daar niet ontbreken. Hoe dan ook, dit is hoe dat live klonk tijdens dat Sunset-concert op 31 juli in Oostende.
4: Sinds je weg bent slaap ik kom te bang beneden. Heb niks te

0: zo magisch.
1: Hoera, hoera.
0: Maxime, tijdens het tweede Sunset-concert van de zomer, hoe dan ook, je kan het met beeld en al gaan bekijken via qmusic.be. De zomer van 2026, ja, die gaan we voor altijd herinneren als een hele mooie, een hete ook. De zon die hebben we veel zien zakken in de zee. Ik hoop dat jij genoeg barbecues achter de kiezen hebt. En dan gaan we nu binnenkort weer naar het seizoen van de sausjesjes met puree en warme soep. Dat is eigenlijk ook wel lekker, hè?

0: gisteren nog op nummer 24 in de Q-top 40. Berre en Yesterday.
1: Yesterday, today, tomorrow.
0: Ja, today, tomorrow, dat ook, ja. Ja, de Q-top 40, het was voor mij gisteren de laatste keer dat ik die presenteerde op zaterdag. Want samen met de school starten ook wij vanaf morgen met een nieuw radioseizoen. Maarten en Dorothee die zijn back in de ochtend vanaf 6 uur. En ik mag vanaf volgende week mijn ding doen op vrijdag en zaterdagavond. En ze hebben mij dus beloofd dat de grote baas van Q-Music niet gaat luisteren op vrijdag en zaterdagavond. En dat ik dus eigenlijk mag doen wat ik wil op de radio. Dus ja, dat gaat wel plezant worden. En we gaan de randjes er een beetje van aflopen, denk ik toch wel. En je gaat ook kunnen bellen naar de radio. Dus in plaats van dat wij naar jou bellen, kan jij naar ons bellen. Met ook een nieuw telefoonnummer van Q-Music. Moet misschien enkel nog zo een leuk liedje verzinnen, hè, zodat je het makkelijk kan onthouden. Zo een ezelsbruggetje of zo. Ik ga er nog eens over nadenken. Zoiets als 112. Dat is gewoon kort en makkelijk. Dit is Dance With Me Back You.

0: Beach House. Maximum summer. De hele zomer lang op het strand van Oostende.
1: Q Sounds. With you.
2: Beleef deze zomer de magie van Coca-Cola in het Q Beach House in Oostende. Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen. Journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. Lees De Morgen nu 4 weken voor maar €2 per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.
3: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jouw Prik & Tik 2 duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
4: Goedemiddag, 12 uur nieuws met Julie.
5: Goedemiddag. Een steekpartij in de Brusselse gemeente Kokelberg. Daarbij is 1 gewonde gevallen, dat bevestigt de politie. Het gebeurde gisteravond rond 8 uur vlakbij een park waar een festival aan de gang was. Het slachtoffer kreeg ruzie met een andere persoon. Die had een mes bij en stak meerdere keren. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis gebracht. De dader is nog altijd spoorloos. Sinds vorig jaar hebben 250 minder leerkrachten een lerarenkaart. Komt door de digitalisering van die kaarten. Blijkt uit cijfers die CD&V-parlementslid Loes van Drommen heeft opgevraagd. Met zo'n lerarenkaart krijgen leerkrachten korting bij onder meer bioscopen en musea. En dat zorgt ook voor voordelen in de klas.
6: Ik denk dat we willen dat onze leerkrachten dat de wereld ook binnenbrengen in de klas voor onze leerlingen of ervaringen opdoen. Dus ik denk dat we er alles moeten aan doen om die leerkrachten ook te stimuleren. En dat kan via die lerarenkaart. En het is gewoon vreemd dat het digitaal minder wordt geactiveerd dan toen de leerkrachten er nog moesten omgaan in de BIP.
5: En het is nu officieel, IJsland gaat geen gesprekken met de Europese Unie heropstarten over mogelijke toetreding. Er werd gisteren een referendum over georganiseerd en de resultaten zijn nu dus bekend. 52,8% van de IJslanders stemde tegen toetredingsgesprekken en 47,2% stemde voor. En over zo'n 2 uur begint ultrasporter Mathieu Bonne in Italië aan een nieuwe recordpoging. Deze keer wil hij de langste afstand afleggen die een mens ooit non-stop in open water heeft gezwommen. Het huidige record staat op 142 kilometer, maar Bonne wil over de 160 kilometer gaan. Hij zou daarvoor bijna 3 dagen in het water doorbrengen. Bewolkt met enkele buien deze namiddag, maar meestal blijft het droog, maximaal tot 23 graden. Morgen krijgen we meer buien en meer wind. Er is ook kans op onweer en maximaal tot 21 graden dan.
4: Dankjewel Julie. Op de weg nergens aanschuiven.
0: Timo Pirella.
4: Afgelopen vrijdag lieten ze Mechelen dansen op Maanrock. En zometeen ben jij aan de beurt. Clouseau krijg je na Juste.

0: Een keer de Eiffeltoren zien in het echt. De hele nacht wakker blijven met je beste vrienden om te babbelen over het leven. En Clouseau live zien. Dat zijn drie dingen die je sowieso gedaan moet hebben in je leven. Maximum. Ze stonden afgelopen vrijdag nog op Maanrock in Mechelen. Daar was ik niet bij. Ja, ik woon nogthans in Mechelen. Maar ja, ik zat hier natuurlijk aan het Q Beach House in Oostende. En ik zag aan alle video's wel dat het heel goed was. Vandaag de laatste dag dat onze deuren geopend zijn. We hebben hier een prachtig uitzicht op de zee. En dat voel je ook nog aan de muziek dit uur. Want het is nog een berichtje van de Jolien uit Dilsen-Stockholm. Die zegt, ik ben vandaag begonnen aan de inhaalmarathon. Ik heb net 2 weken lang moeten blokken en daardoor geen sudoku's kunnen maken. Oh nee! Ja, ik moet zeggen, sudoku's, dat ligt nu wel boven mijn capaciteiten. Maar waarschijnlijk ga je ergens een 8 en ergens een 3 moeten invullen. Dus heel veel succes daarmee, Jolien.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Ja, ik heb geen neus voor cijfers, wel voor muziek. Zeker als het nieuw en goed is. Dit is Judith. You did not sign up for this. You said

0: boom boom girl.
1: Daddy Yankee Snow en Con Calma. Zegt dus duidelijk dat er deze zomer veel muziek gestreamd wordt. Er zijn heel wat artiesten die in de afgelopen weken bij de Spotify Billions Club terecht zijn gekomen. Dat doe je dus wanneer jouw liedje op Spotify meer dan 1 miljard keer wordt beluisterd. Ja, Stromae die staat daar plots in sinds deze zomer. Maar kan je dat inbeelden? 1 miljard streams? Dat is 1/7 van de wereld eigenlijk die er naar geluisterd zou kunnen hebben. Ik vind dat heel cool. En sinds vorige week mag er nog iemand zich aansluiten bij de club. Ik heb nog nooit iemand zo verrast een pakje zien opendoen eigenlijk. De mevrouw in kwestie, die postte een video van hoe ze een gigantisch groot zilveren Spotify-logo mocht ontvangen. En ik denk dat er nog wel plek was aan haar grote, grote muur, want het ging over J-Lo. On the floor, sinds deze week 1 miljard keer beluisterd op Spotify. Zometeen dan krijg je haar met haar gloednieuwe hit.
2: Het is niet omdat de zomervakantie erop zit dat het gedaan is met de pret.
3: It's Nighthorn here.
2: Q stuurt je naar Nighthorn in Londen. Met zijn nieuwe album Dinner Party blaast hij de O2 Arena omver.

dat nu niet even het meest schattige liedje ooit gemaakt is. Pink met haar eigen dochtertje, Willow Sage Hart. In 2021, toen dit liedje uitkwam, was dat meisje 10 jaar. Ondertussen is ze 15. Cover Me in Sunshine. Zeg, hoe ziet jouw 30 augustus er ondertussen uit? Het is de laatste zondag van de zomervakantie. Niels uit Lier, die is iets aan het doen waarvan ik dacht dat dat eigenlijk niet meer kon op deze dag. Die is nog aan het studeren. Dat was toch al lang gedaan? Niet? Ah, nee. Oké, veel succes ermee, Niels. Stefanie uit Lokeren viert de verjaardag van haar dochtertje. Die wordt 3 jaar. En elke

Miss You Too over Levine. 2007, When You're Gone, zeg over een uurtje, wordt er een raket gelanceerd door NASA, zag ik net. Heel cool, dus het is aftellen. Je kan op zo de website van HLN ook alles volgen. Dat is altijd leuk, hè, als ze dan straks gaan aftellen, zo 10, 9, 8, 7, 6. Het is maar een kleine tip. Wij blijven ondertussen nog even op aarde, want er staat één file waar je meer dan 5 minuten verliest. Die staat op de Antwerpse ring richting Nederland, tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Daar moet je er ondertussen 10 bij te

0: Jillicious Ends en Magic With You. I miss this magic with you. Het is bijna 20:40 op je zondagmiddag. Een tijdje geleden hadden wij hier een QB-charge bezoek van K3. Ik weet niet of je dat toen gehoord of gemist hebt. Mocht je dat gemist hebben, wel, ik ga er zo meteen nog eens even naar terugblikken. Vandaag is het de allerlaatste dag dat wij onze deuren geopend hebben. Maar mocht je dan toch nog een bezoekje gepland hebben aan ons mooie beachhouse, het is wel de moeite om af te komen. Want zo meteen vanaf 2:00, dan trakteert Coca-Cola jou op een nieuwe smaak. Van Fanta Orange Zero. Het is zo met cherry apple smaak. Dat is een Fanta die ik zelf vorige keer voor de eerste keer heb geproefd. En ik moet zeggen, dat was echt wel de moeite.
1: Beleef deze zomer de magie van Coca-Cola in het Kew Beach House in Oostende.
2: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar €47 per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar non te praten.
3: Allee, zeg eens iets, Bruno.
4: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen. Ik zijn 42.
3: Hoe zet ik dat op mute?
4: Ik mute super dringend. Duwt die deur open.
3: Bruno.
5: Mobile Vikings.
2: Samen aan tafel.
6: Want zijn de dinsdagdeals bij Lunchgarden?
2: Elke dinsdagavond Zeeuwse mosselen met frietjes voor maar €9,99. Lunchgarden.
7: Ah, het is weer zover.
8: Alex?
7: Terug naar die lange meetings.
8: Je staat op mute, Alex.
7: Terug naar die eindeloze lessen.
9: Aandacht, alsjeblieft.
7: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een Tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
10: Bij Jumbo is uw september €30 goedkoper. Met €30 aan korting maakt je uw boodschappen een hele maand voordeliger. Dat is €30 om te spenderen hoe dat jij dat wilt. Je vindt onze kortingsbonnen in uw brievenbus of gaat ze deze week gewoon op bij een Jumbo in uw buurt? Dat is de ja van Jumbo. Voorwaarden op jumbo.com.
11: Vanavond gaat VTM 1 keer met Ze zeggen dat terug naar school. En bij VTM 2 zijn de experimenten met dino's in Jurassic World niet eenmalig. Vanavond bij VTM en VTM 2. Q Music.

0: zo helemaal alleen in de auto zit, dan heb je dit toch echt meegebruld. Dat kan niet anders. Kelly Clarkson. And because of you.
1: Best of Beach House.
0: Ja, de laatste dag dat onze deuren geopend zijn hier in Beach House in Oostende. Het is 30 augustus vandaag, dat is altijd een beetje spijtig hè, als we weer moeten sluiten. Maar we kunnen wel terugkijken op een prachtige zomer hier aan het Beach House. En op 5 augustus transformeerde Oostende zo heel even in de zomer van Oya Lele. Want K3 is toen langsgekomen en ze hebben hier ook live opgetreden. Sinds gisteren ook officieel de zomerhit, hè? Helemaal terecht. Ik vond het heel leuk. Was een goed optreden. En natuurlijk, als K3 langskomt, dan staat het Q Beach House boomvol met mensen. En dan is het ook zo altijd een beetje chaos in de studio. Want die zijn natuurlijk met veel mensen. Al ja, dat is logisch, hè. 3 mensen in de studio hier. Er werden van alle vragen gesteld. En het was... Ja, het werd een beetje speciaal op een gegeven moment.
2: Plassen in de zee.
3: Oh ja, lele.
4: Oh ja, lele.
3: Oh ja,
4: lele. Oh
3: ja,
2: ja, deze zomer al gedaan. Even een zwemmetje.
3: Ja. Ja. Toevallig samen ook.
2: Ja, samen. En ik zo, Klaas, ik ga even een paar meter verderop staan en ik moet echt even plassen.
3: Maar toen had je zelfs mijn bikini aan. En toen heb ik wel een beetje opzij geschoven. Dat weet ik nog.
2: Dus jullie, jij in de bikini van Klaasje hebt geplast in de zee.
3: Ja.
2: Oké. Wauw. Super tof verhaal.
0: Ja, het was wel een speciale dag hier aan Beach House, moet ik zeggen. Maar de geruchten zijn waar. De mannen van de Bauza die zijn blijkbaar ook nog in de zee gesprongen na hun Sunset-concert. Ja, kijk, what happens in the Q Beach House stays in the Q Beach House. Dit is hoe ze klonken tijdens hun Sunset-concert met Magnetic. Een van de zomerhits van deze zomer. Zo klonk

cool was dat? De Bauza Magnetic live op het podium hier aan ons Cube Beach House in Oostende. Met een groot applaus natuurlijk voor die wereldhit Magnetic. Ondertussen nog even een belangrijk bericht in de Q-app. Crystal, die stuurt opgelet. Drie kleine bambies gespot voor de afrit E40 in Oostende. Dus pas daar alsjeblieft goed op, want die bambietjes, oh garm, die hebben toch helemaal niks misdaan natuurlijk. Zeg, zometeen niet al slapend rijk worden, wel al wenend.

Stel je even voor, jong, dat je dat echt zou kunnen, zo. Tranen van goud, dan zou je natuurlijk, ja, altijd heel rijk zijn als je een beetje verdrietig bent, hè. Aaron Blommaert, Back Your Music, zometeen. Dan krijg je nog Chapuzzi, Miles Smith komt er nog aan. Eerst deze zalige Editors en Papillon. Nog een hele fijne zondag. Mix.

0: Q Beach House. De hele zomer lang op het strand van Oostende.
1: Maximum Summer. Zomers aperitieven bij het Q Beach House met Liefmans on the Rocks 0.0.
2: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
3: Het is 1 uur. Goedemiddag. Nieuws met Julie.
4: Goedemiddag. Er zijn al maar meer klachten over fietsketen La Souris. Dat is de grootste verkoper van fatbikes in Nederland. Bij consumentenorganisatie Testaankoop lopen nu 15 dossiers. Dat is een verdubbeling tegenover vorig jaar. En bij de consumentenombudsdienst zijn het er al 22. Dat is zelfs een verdrievoudiging. Het heeft ALN-consumentenexperte Safia Yashou ontdekt. Klanten klagen dat ze op hun bestelling moeten wachten en dat er ook een en ander fout loopt met herstelling en terugbetalingen. De CEO van het bedrijf belooft beterschap.
5: Wij ervaren capaciteitsproblemen door enerzijds een tekort aan personeelsleden en anderzijds een enorme vraag aan mobiliteit, zowel in Nederland als in België. Daar waren we niet voldoende op voorbereid. We hebben niet snel genoeg kunnen schakelen daarna. Hebben we inmiddels uiteraard wel gedaan.
4: Veel klanten klagen ook dat ze geen reactie krijgen bij La Souris. Ook daar wordt aan gewerkt, zegt de CEO. Het is nu officieel. IJsland gaat geen gesprekken met de Europese Unie heropstarten over mogelijke toetreding. Daar werd gisteren een referendum over georganiseerd en de resultaten zijn nu bekend. 52,8% van de IJslanders stemde tegen die toetredingsgesprekken. Tegenstanders maakten zich vooral zorgen om de visserijrechten. Ze waren bang dat IJsland die aan de Europese Unie zou moeten afstaan. En over een uur begint ultrasporter Mathieu Bonne in Italië aan een nieuwe recordpoging. Deze keer wil hij de langste afstand afleggen die een mens ooit non-stop in open water heeft gezwommen. Het huidige record staat op 142 kilometer, maar Bonne wil over de 160 kilometer gaan. Hij zou daarvoor bijna 3 dagen in het water doorbrengen. Bewolkt met enkele buien deze namiddag. Meestal blijft het droog, maximaal tot 23 graden. Morgen krijgen we iets meer buien en ook meer wind. Er is ook kans op onweer dan en tot 21 graden.
3: Ja, maar hier in Oostende schijnt de zon een beetje voorzichtig. En nergens op de Vlaamse snelwegen moet je nu langer dan 5 minuten vertragen.
0: Liam Dert.
3: Amper 2% van de mensen heeft groene ogen. Uniek genoeg om daar een nummer over te maken, dacht Alex Warren. Zometeen de Q-topschijf.

0: Avicii en Hey Brother. De sleutel zit hier al half in het slot. Het vat is bijna af. En de uren tikken genadeloos weg tot de sluiting van het Q Beach House straks. It's not a drill, hè. Het is echt gedaan straks. Maar dat is, als ik goed kan tellen, pas over ongeveer een kleine 9 uur. Dus ja, van welke uithoek je nog moet komen in ons land, zelfs al is het meer dan 2 uur rijden naar Oostende, is het toch nog altijd de moeite om af te komen. Dus je allerlaatste kans om nog iets te komen drinken hier en op onze schouder te komen tikken van de Q-DJ's hier in het Q Beach House. Maar dan moet je wel echt nu vertrekken, denk ik. Maar echt nu. Tot straks dan.
1: Dit is deze week de Q.

0: Zij gaf het beste van zichzelf in The Masked Singer. Hij rapte de ziel uit zijn lijf in The Voice. Everybody's open now, the clock's run up. Samen gaven ze magische weekends weg.
1: Ja, het is yes.
2: Ja!
0: En ze verdubbelden zelfs je jaarloon. Dorothy hebben alles gegeven.
3: Oh nee, hè?
4: Alles, nee.
3: Dat is niet waar.
4: Niet alles.
3: Het strafste komt nog.
4: Zijn maar zeker.
0: Morgenochtend zijn Maarten en Dorothy terug.
5: En wij geven jou 20.000 euro
6: shoppingbudget bij IKEA.
0: Want elke beller wint een nieuwe thuis zonder verhuis.
7: Maarten en Dorothy.
0: Je komt alles te weten bij Maarten en Dorothy. Vanaf morgenochtend 6 uur.
7: Q. Music.
8: Nog voor je kan denken...
9: Pas op voor die borduur!
8: Zorgt Helan al voor de terugbetaling van je medische factuur. En nog voor je denkt, mijn kind zegt dat woord verkeerd...
10: Nee, schat, het is meun.
8: Heeft hij het al van de logopedist geleerd. En nog voor...
11: Een zomer met 3 kinderen. Dat wordt een ramp.
8: Zet je kinderen al op Heo vakantiekamp.
12: En mijn broer zijn scheve tanden.
8: Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek meer dan 70 welzijnsvoordelen voor je gezin op helan.be. Info en voorwaarden op Helan. Helemaal welzijn.
13: Oh, mijn zalige Pattaya hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
14: Wat? 150 baht?
13: Schatje, dat is 4 euro.
14: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
13: Sst, ik eet vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
15: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
16: Hallo, Kevin hier van Prikketik Qualidrinks uit Mechelen. Mannetjes, die fantastische zomer gaan we nog wat verlengen, hè. Want als je nu bij jouw lokale Prikketik 2 duvelpaks koopt, maak je kans op een unieke duvel vuurschaal. Zo blijft het nog heel lang gezellig in de tuin. En daar drinken we eentje op. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
17: Oh, ons cv-fotoboek is er.
18: Mag ik eens kijken?
17: Wauw. Weet je dit nog?
18: Ja, die bloemen en die vlinder op mijn haar.
17: Oh, het voelt echt alsof we terug zijn.
19: Eindeloos nagenieten met een CW-fotoboek. Ga naar cewe.be.
1: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
10: Ben jij een ochtendmens?
6: Die wakker wordt met zachte bellets. Maar pas echt op dreef komt met
10: een vette schijf.
6: Zelfs in die monsterfile van 300 kilometer. Voor elke mood is iets anders goed. Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

0: De Noorse koning is deze week gestorven, maar de Noorse koning van de dancemuziek die is nog springlevend. Kygo en Save My Love. Zometeen een ode aan mensen die cruciaal zijn om de zomer door te komen, maar eigenlijk vaak vergeten worden. En eerst een ode aan alle mama's van Meteor. Pak ze eens goed vast, hè, als ze in de buurt is. Dit is wat mijn mama zei.
1: Soms

Cat's Eye en Animal. Hoog tijd om even stil te staan bij al onze huisdieren en planten die de vakantie hebben overleefd. Een shout-out van Cas uit Lubbeek naar zijn buurvrouw Cindy, die elke vakantie zijn planten en zijn katten verzorgt. Ja, je hebt gelijk, hè. We mogen al die mensen zo dankbaar zijn. Dus bij deze aan alle planten- en dierenverzorgers, bedankt om alles in leven te houden bij ons thuis. Echt merci, hè.

Armin van Buuren en This Is What It Feels Like. 1:30. En 3 files op de snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Nu, de langste file staat richting Hasselt op de E313. Daar moet je 25 minuten bijtellen tussen Ranst en Massenhoven. Dat komt door een ongeval. En in de andere richting, richting Antwerpen op de E313, 6 minuten erbij tussen Herentals-West en Massenhoven. Dan nog op de Antwerpse ring richting Nederland, 5 minuten extra tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. Als je nog op een andere plek in de file zou staan, nu verlies je daar minder dan 5 minuten.

My body isn't ready om terug elke dag om 7 uur of vroeger op te staan na weken uitslapen. Dat is waar de kinderen en jongeren dit weekend vooral mee bezig zijn. Er is stress voor het nieuwe schooljaar. Ik voel het in de Q-app en hier in de Q-studio in het Q-Beach House. Maar er is ook excitement om iedereen terug te zien natuurlijk. Ik maakte vroeger altijd zo een lijstje, zodat ik zeker niks zou vergeten te vertellen van mijn avonturen tijdens de zomer. Ja, de eerste week van het schooljaar, dat dient toch eigenlijk vooral om je klasgenoten te updaten over alles wat je hebt meegemaakt in die 2 maanden, hè? Toch? We maken dit weekend ook zo'n soort van lijst van de beste momenten van het Q Beach House editie zomer 26. Sommige herinneringen die zitten ondertussen uiteraard al wat verder, van eind juni of begin juli bijvoorbeeld. Maar voor de recap van zometeen heb je eigenlijk gewoon je korte termijn geheugen nodig. Het Sunset-concert van Bazaar van afgelopen donderdag. Eerst Sunrise van Milk Inc. en deze van Sia. Dit is Anne.

0: don't wanna see the sunrise. Ja, ik snap het, hè. Een sunset is toch veel leuker eigenlijk. En zeker als er ook een concert bij ligt.
1: Best of Beach House.
0: Afgelopen donderdag heeft Bazaar de zomer van 2026 mooi afgesloten met het laatste sunsetconcert. Aan het einde van het concert had Mathieu Terrein het immens warm, had het beste van zichzelf gegeven en heeft daarom nogal impulsief beslist om recht in de zee te lopen.
2: Mathieu, hoe was het?
3: Ja, heerlijk.
2: Het duikje dan bedoel ik, hè?
3: Ja, heerlijk. Daarop. Nee, ik had het heel warm en ik dacht van ja, dat was misschien een mooi moment. En toen vertrok ik en toen zag ik dat de zee echt heel ver was.
2: Ja, het is natuurlijk app, hè?
3: Ja.
2: Moment.
3: Maar ik ben er allemaal niet zo slim in. En voilà, kijk, ik ben een hele eind moeten lopen. En op een gegeven moment liepen ze allemaal achter mij.
2: Maar het was een geweldig beeld om te zien.
3: Ja, het was wel leuk. Ik denk dat, ja, voilà, ja. Het was leuk.
0: Q-music. Ja, waarom had Mathieu het dan zo warm? Omdat hij uiteraard het allerbeste van zichzelf heeft gegeven. En dat is ook hier duidelijk te horen in de laatste van Bazaar. Ooit komt er een dag live van op hun Sunset Concert.

De out-of-offices die lopen af. Ja, dus ook gedaan met de silent treatment. Je hoorde Freya Sky. Gisteren werden de stellingen rond het Justitiepaleis van Brussel eindelijk afgebroken. Na, hou je vast, meer dan 40 jaar. Veel mensen ja, die hebben dat dus nog nooit zonder gezien. En om het even in perspectief te zetten, hoe lang dat eigenlijk is. Dit nummer is dus even oud als die stellingen. Dat is toch gek? Uit het jaar 1983. Dit is Beat It van Michael Jackson, thank you.

0: hele zomer lang op het strand van Oostende. Maximum Summer. Martini Bianco Spritz. Licht, sprankelend, verfrissend. Maak van elke aperitivo een mooi moment. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
1: Op zoek naar een dagje, avondje of weekendje weg? Ga erop uit en maak samen de mooiste herinneringen. Jouw zoektocht naar het ideale uitstapje begint bij leukstetickets.be. Bezoek een pretpark, dierentuin, museum of verwen jezelf met een dagje wellness. Zolang je maar geniet. Boek je ticket nu op leukstetickets.be.
2: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jou Prik & Tik 2 duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: 1:02 en het nieuws krijg je van Julie.
4: Goedemiddag. Het parket voert een onderzoek naar mogelijk seksueel misbruik van een jongen van 3 in de buitenschoolse kinderopvang in Peer in Limburg. Volgens de moeder is de kleuter begin augustus aangerand. Ze kwam zelf met het nieuws naar buiten. Gisteren raakte al bekend dat er sprake was van die ene klacht. VTM Nieuws kon ook al met een andere moeder praten met een soortgelijk verhaal. Collega Quinten Evers.
5: Die heeft ook gelijkaardige dingen gehoord van haar kindje. Die zou ondertussen ook al met haar kindje naar de dokter zijn geweest en wil volgende week, volgens wat wij horen, ook klacht indienen bij de politie. Het parket zegt dat het onderzoek volop bezig is. We hebben ook gehoord dat er al mensen ondervraagd of verhoord zijn. Maar veel meer wil het parket ook niet kwijt, omdat het juist over bijzonder gevoelige feiten gaat en minderjarigen natuurlijk.
4: Het onderzoek is dus nog volop bezig. In de Brusselse gemeente Vorst zijn 2 personen gewond geraakt bij een aanrijding met de politie. Dat meldt Brus en het nieuws wordt ook bevestigd door het Brusselse parket. Het gebeurde donderdagavond al, maar het raakt nu pas bekend. De 2 waren op een scooter weggevlucht van een politiecontrole en botsten daarbij op een politiewagen. Ze werden opgepakt en meegenomen voor verhoor. En de Zwitserse politie geeft meer informatie over de dodelijke schietpartij van afgelopen nacht op een technofeest in het noorden van Zwitserland. Een vrouw van 22 kwam om het leven. 5 andere mensen raakten gewond. Het gaat om 4 mannen en een vrouw, allemaal tussen de 24 en 27 jaar. Sommigen zouden ook ernstig gewond zijn. De dader of daders zijn nog op de vlucht en ook over een motief is nog niets bekend. Deze namiddag afwisselend wolken en opklaringen, meestal droog bij maximaal tot 23 graden. Morgen wisselvallig met kans op onweer en tot 21 graden.
3: 4 files nu op de snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Richting Hasselt op de E313 staat wel een stevige file van 3 kwartier tussen Rans en Massenhoven. Komt door een ongeval daar. En richting Antwerpen op de E313 in de andere richting dus. 10 minuten extra tussen Herentals West en Massenhoven. Dan op de Brusselse buitenring 6 minuten erbij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. En op de Antwerpsring richting Nederland 5 minuten van Sint-Annalinkeroever tot Antwerpen West. Als je toch nog op een andere plek in de file staat op dit moment, verlies je daar minder dan 5 minuten.
0: Liam Dert.
3: Ik heb Miley Cyrus, Miley Cyprus genoemd daarnet. Mijn holiday mode staat nog iets te veel aan. Dit is End of the World, weet je.

0: Fly van Shakira. Stond een volledige vakantie op 1 in de Q-top 40, 11 weken lang. Ja, dat is dus de zomerhit van het jaar. Maar ook deze Talk to You zal altijd lichtjes in je hoofd spelen, hè, als je terugdenkt aan deze zomer. En daarvoor hoorde je Miley Cyrus met End of the World. Ja, je weet het misschien niet, maar we leven eigenlijk altijd, op elk moment, met een soort van voorspeld einde van de wereld. Dat elke dag dichterbij komt. En dan nooit klopt, natuurlijk. Het bekendste voorbeeld is 21-12-2012. Dat was het einde van de Maya-kalender. En op dit moment is 13 november van dit jaar het dichtstbijzijnde einde van de wereld. Blijkbaar door ja, een of andere vage wiskundige theorie waar ik zelf niks van begrijp.
1: Ja, ja.
0: Maar het is natuurlijk toevallig wel een vrijdag, die 13 november. Tja, ik zou er nog van genieten. Ja.

0: Cameron Whitcomb. En Kingdom of Fear. Na FOMO, Fear of Missing Out, is er nu FOMT. Ja, dat is een andere soort angst die heel specifiek nu deze dagen speelt. Hashtag FOMT. Het wordt massaal gebruikt op de gram. Maar wat betekent het? Dat is de vraag natuurlijk. F-O-L-M-T. Doe gerust een gokje in de Q-app. Een tip? Ik leid er ook aan na 2 weken vakantie.
1: Het is niet omdat de zomervakantie erop zit dat het gedaan is met de pret. It's Niall Horan here. Q stuurt je naar Niall Horan in Londen. Met zijn nieuwe album Dinner Party blaast hij de O2 Arena omver. Luister vanaf morgen naar Joren en Naomi. En zet jezelf op de Q-guestlist van Niall Horan in Londen.
2: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
3: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
4: Immoscoopman!
3: Een zeer serieuze partij.
2: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
4: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
3: Ja, dat zijn een cape.
2: Ah, een cape?
4: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
6: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
4: Immoscoopman!
7: Ah, New York, zalig. Oh, schat, waar is ons hotel juist?
8: Ah, ik zat eens op zoek.
7: Nee, niet doen. Nee, hey, de seconddata, dat kost hier €20, hè. Ze biedt een deurwaarder op ons dak omdat jij hier op je gsm zit. Als we thuis komen, zijn we misschien dakloos.
8: Sst. Hey Kate, activeer mijn digitale simkaart via KBC Mobile. Voilà, hotel is 2 straten verder.
7: Ah, top hè, die Kate.
6: Wereldwijd onbeperkt surfen zonder roamingkosten? No stress. Kedit, KBC, beweegt met je mee.
9: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.
10: Q-music. Q.

Het eerste kind van deze Temper City was een ongelukske, want ze waren eigenlijk niet van plan een eigen nummer uit te brengen. Ze schrijven normaal gezien voor andere artiesten, maar toen een van die artiesten niet kwam opdagen, dachten ze, ja, we gaan met die tijd dan maar eens zelf een nummer schrijven. En Self Aware is daarvan het resultaat, viraal gegaan op TikTok. Net zoals de hashtag Follums overal op mijn For You-page opduikt deze dagen. Ja, de FO die kon je misschien wel al raden. Hè? Die staat voor Fear Of, net zoals in FOMO bijvoorbeeld. Maar wat is die LMT dan voluit? Lina uit Bever die zegt, ik denk dat het staat voor Fear Of Losing Time. Ja, dat klopt niet helemaal. Hè? Dat is een M te weinig dan. Nee, je hebt het echt alleen in deze periode. Of toch wanneer je net terug bent van vakantie naar de zon tenminste. En het bij terugkeer hier in België grijs en nat is, zoals het dit weekend al geweest is. Follums betekent Fear of Losing My Tan. Dus de angst om het kostbare bruine kleurtje dat je op vakantie dagenlang hebt bijeengezond, thuis weer snel te verliezen. Het is echt een ding tegenwoordig op de socials. En ik moet zeggen, ik heb er eigenlijk ook wel last van na 2 weken Frankrijk. Ik wil het ook niet.

Het is 3:01 ondertussen en het gaat traag richting Hasselt op de E313. Daar moet je een uur bij tellen. Tussen Wommelgem en Massenhoven, dat komt door een ongeval daar. Al de hele namiddag staat daar een stevige file. En in de andere richting op de E313 naar Antwerpen, 8 minuten extra tussen Herendals-West en Massenhoven. Dan nog op de Brusselse buitenring, 5 minuten erbij tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Maar op andere plekken in de file finish je nu minder dan 5 minuten, gelukkig.

Olivia Dean en Man I Need. En mocht het niet lukken, Olivia, om de man van je dromen te vinden, misschien dan eens meedoen aan Blind Getrouwd of zo? Vanaf morgen een nieuw seizoen begint er bij VTM. Sarah uit Olen is de boekentassen aan het klaarmaken voor haar twee dochters. Ik moet je niet uitleggen waarom natuurlijk. Veel succes dinsdag. Mocht de playlist een boekentas zijn, dan zat die boordevol, maximum hits. Zo vol dat de rit zo een klein beetje openspringt al. En je de songs van straks al hoort. Want Natalia is erbij straks met I Want You Back. Je hoort ook Bruno Mars. En deze eeuwige optimisten die zijn er ook bij, de mannen van U2. Eerst DJ Licious en Milo met Forever Young Back You.

0: YouTube en Beautiful Day. Ja, daar liep de zomer van over. Een pak Beautiful Days na elkaar.
1: Best of Beach House.
0: Het was de zomer van de hittegolven, van de verduisteringen, van de flipflops, ook van Oyalele blijkbaar. Maar ook van heel wat epic momenten hier aan het Q Beach House. Het hele weekend kijken we terug op die momenten. Voor mijn Q-collega Vincent Vieris was het een onvergetelijke zomer, want hij is uiteraard papa geworden voor de eerste keer, vergeet je nooit. En heeft zijn hoogzwangere vriendin en mede Q-DJ door 3 hittegolven bijgestaan. Maar aan het begin van de zomer stond hij gewoon nog hier in het Q Beach House. Hij had toen de eer om 1 gelukkige Q-luisteraar naar Bruno Mars in Milaan te sturen. Hij deed dat met de wedstrijd Ga dankzij jou Bruno naar Bruno Mars. Het werd een zenuwslopende strijd die eindigde in een spectaculaire finale. Een ballenbad, 2 finalisten en ergens tussen al die ballen 1 chocolade Mars.
2: 3, 2, 1. Voilà. Ze zijn met 2 in het ballenbad gesprongen. Ze liggen volledig onder de ballen. Oh nee, je moet je broek een klein beetje optrekken. Bruno. Dat is gemakkelijk, hè, voor 1 Bruno-supporter. De techniek, je vliegt er ook. Ja, we hebben een Mars gevonden. Het is Bruno van Rune. Ik moet jou uit het ballenbad helpen. Dat heb je op voorhand gezegd.
3: Stekenpad.
2: Het is Bruno van Rune die hier gewonnen is. Rune is ook op het podium gespuurd. Rune, hoe trots ben jij op je papa?
4: Trots, super trots. Oh, ik moet bijna weer van blijdschap.
3: Echt.
4: We gaan er echt een vader-dochter weekendje van maken.
3: Ja, we gaan nog een gooi aan drinken.
2: Ik zie zelfs een klein beetje tranen in de ogen.
3: Oh ja, ik ben emotioneel.
4: Hij is op een leeftijd gekomen dat hij heel emotioneel wordt bij allen.
0: Ze zijn dus samen naar Italië gegaan met een excursie naar het concert van deze Bruno Mars. Dit is I Just Might bij Q Music.

I Just Might van Bruno Mars. I just might. Alex Warren die zou meteen kunnen beginnen als arbeider. Oh, I just might. Want hij maakt hits aan de lopende band. Je hoort zo meteen een van zijn producten. Maar eerst een machine die je niet terugvindt in de fabriek. Wel achter de DJ-booth. Purple Disco Machine met In The Dark.

hits aan de lopende band voor deze Alex Warren. Maar Noah uit Bornem is vooral blij dat zijn studentenjob in de fabriek erop zit. 4 weken was meer dan genoeg, ja, dat snap ik. Iets dippen in een gedeeld potje saus nadat je er al van gebeten hebt. Dat heet double dippen. En het zal minder gebeuren. Na 3 uur hoor je waarom. Eerst Natalia bij Q Music.

0: Zoetende.
1: Sounds better with you.
0: Zin in ijskoffie, maar dan easy. Nescafé Espresso Concentrate Style. Pour it, mix it, hack it.
2: Goedemiddag, het nieuws van 3 krijg je van Nico.
3: Goedemiddag. Voor de kust van Thailand Cyprus is een veerboot gekapseisd, niet ver van een haven. Tientallen mensen zijn daar in het water gevallen. Zo'n 160 van hen zijn al gered. De lokale overheid spreekt al van minstens 6 doden. Er is daar op dit moment een grote reddingsactie aan de gang. Het onderzoek naar mogelijk seksueel misbruik in een buitenschoolse kinderopvang in Peer wordt mogelijk groter. Een moeder diende begin augustus een klacht in omdat haar zoontje van 3 aangerand zou zijn. Maar volgens VTM Nieuws blijft het daar mogelijk niet bij, want nog een andere moeder komt met een gelijkaardig verhaal. Collega Quinten Evens.
4: Die heeft ook gelijkaardige dingen gehoord van haar kindje. Die zou ondertussen ook al met haar kindje naar de dokter zijn geweest en wil volgende week, volgens wat wij horen, ook klacht indienen bij de politie. Parket zegt dat het onderzoek volop bezig is. We hebben ook gehoord dat er al mensen ondervraagd of verhoord zijn. Maar veel meer wil het parket ook niet kwijt, omdat het juist over bijzonder gevoelige feiten gaat en minderjarigen natuurlijk.
3: De verdachte kon nog enkele dagen blijven werken daar in die crèche. Volgens de burgemeester omdat niet meteen duidelijk was om wie het precies ging. De Nederlandse voetbalbond KNVB wil een internationale top organiseren in Amsterdam om de Wereldvoetbalbond FIFA te hervormen. En huidig FIFA-baas Infantino is daar niet welkom. Infantino ligt al een tijdje onder vuur, zeker na zijn plan om het WK voetbal te verkopen. De Nederlandse bond wil een nieuwe leider. In maart volgend jaar kiest de FIFA een opvolger voor Infantino. Maar voorlopig is hij wel de enige kandidaat. En in ons voetbal spelen AA Gent en Club Brugge op dit moment de slag om Vlaanderen, altijd een beladen wedstrijd. Zo'n 20 minuten voor het einde staat het daar 1-1, maar Club Brugge moet wel met een man minder voort na een rode kaart zo net. Eerst nog wisselend bewolkt en meestal droog bij 22 graden. Vanavond en vannacht vallen er plaatselijke buien, mogelijk met onweer. Morgen opklaringen, maar ook buien, mogelijk met onweer en rond 20 graden.
2: 4 files nu op de snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. Nog altijd richting Hasselt op de E313. Staat die lange file tussen Wommelgem en Massenhoven. 3 kwartier moet je daar aanschuiven. Dat komt door een ongeval daar. Richting Antwerpen in de andere richting E313. 6 minuten erbij tussen Herentals West en Massenhoven. Dan op de Antwerpse ring richting Nederland. 6 minuten erbij tussen Antwerpen Zuid en Antwerpen Oost. En ook nog op de Brusselse buitenring. 5 minuten extra van Sint-Stevens-Woluwe tot Zaventem. Als je nog op een andere plek in de file staat nu, verlies je daar minder dan 5 minuten.
0: Liam Dert.
2: We gaan het laatste stukje zomervakantie uitpersen met Harry Styles en zijn verfrissende hit Watermelon Sugar is dit.

Het is 3:08 en je hoort Be Mine van Kamrad op Q-Music. Maximum Summer. Een hele goede middag, lieve vrienden. Heel fijn dat je naar Q luistert. Saskia uit De Pannen die zijn taart aan het bakken voor haar nieuwe buren om hen te verwelkomen. Super lief. Ik dacht dat dat meestal omgekeerd was. Dat de nieuwe mensen in de straat stukken taart kwamen uitdelen. Maar ja, waarom niet? Het kan ook in die richting zijn natuurlijk. Super vriendelijk, Saskia. Straks de hit waarmee het broodje van de weekend werd gebakken. Blinding Lights komt eraan. En mocht dit nummer bij de bakker liggen, dan was het een croissant, denk ik. Gewoon rustig, geen frullen, maar wel krokant en altijd goed. The Calling en Wherever You Will Go. So

0: van Jonas Blue. In de Q-top 40 gezakt gisteren van 3 naar 7. En dus het brons moeten inruilen. Zo'n zomerhit in het najaar, ja, dat wordt moeilijk, denk ik, om terug in de richting van het goud te gaan. Er is iets aan de hand met ons Belgisch goud. Met onze frieten. Ze zullen er dit najaar anders uitzien dan we gewoon zijn.
1: Weppa! Zij gaf het beste van zichzelf in The Masked Singer. Hij rapte de ziel uit zijn lijf in The Voice. Everybody's open now, the clock's run up. Samen gaven ze magische weekends weg.
2: Ja, het is yes!
3: Ja!
1: En ze verdubbelden zelfs je jaarloon. Ja! Maarten en Dorothee hebben alles gegeven.
4: Oh nee, hè?
5: Alles, nee.
4: Dat is niet waar.
5: Niet alles.
4: Het strafste komt nog.
5: Zijn maar zeker.
1: Morgenochtend zijn Maarten en Dorothee terug.
5: En wij geven jou 20.000 euro
6: shoppingbudget bij IKEA.
1: Want elke beller wint een nieuwe thuis

Een goed verhaal is nooit ver weg. Kiosk.be bezorgt je de populairste kranten en tijdschriften voor de allerbeste prijs. Met deze week De Morgen. Journalistiek die verder gaat dan de waan van de dag. Lees De Morgen nu 4 weken voor maar 2 euro per week. Stopt vanzelf. Tot zo op kiosk.be.

kleiner en dat heeft alles met de droogte van deze zomer te maken. De frietaardappelen die zijn veel minder gegroeid dan anders. En ja, zonder knip- en plakwerk zijn je frieten dan ook maar zo lang als je aardappel dik is natuurlijk. De aardappelen zijn gemiddeld 5 centimeter op hun dikste doorsnede. Dus dat is bijna kleiner dan je pink. Een voordeel, je kan elke friet wel in één keer opeten dan. En dus hoef je ook maar één keer in de saus te doppen. Dus dubbel dippen is niet meer nodig. En ook size doesn't matter, hè. Het is de smaak die telt, toch?

0: Justin Bieber en de Kid Laroi met Stay. En zometeen Bebe Rexha bij Q. Zij wordt 37 vandaag. In over half vier en het gaat traag op de Brusselse buitenring. 7 minuten erbij tussen Leonard en Tervuren Vier Armen. En ook 5 minuten ook op de buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Maar op een andere plek in de file verlies je nu minder dan 5 minuten. Q-music.
1: Liam Dert. Q-music. Q-music. Maximum summer. Q-music. Keeping the

0: It's true. I'm still in love with you.
1: I hate that it's true. Dat is het gevoel vandaag, hè. Niemand zit op het einde van de zomervakantie te wachten. En toch is het al zover. Veel mooie momenten wel, hè, hier aan het Q Beach House. Zometeen gaan we terug naar dit moment, toen we Linda van Milk Inc. voor een keer zonder Reggie te pakken kregen.
2: Linda, nu Reggie er niet is,
3: ja,
2: kunnen wij niet gaan roddelen over hem. Zijn er dingen die wij nog niet weten die jij ons nu kan vertellen?
1: Haar antwoord hoor je straks.
4: Met mobiel plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Tony alles wat hem nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan hij probleemloos oneindig veel streamen.
5: Echt zalig, al die films en series, Benji.
4: Hoe praat jij nu?
5: Ah, om nog meer te kunnen streamen speel ik alles af op anderhalve snelheid. En sinds een paar weken praat ik dus ook zo.
4: En vind je vrouw dat niet lastig?
5: Ja, die zei dat ik sowieso anderhalf keer sneller was dan de meeste mannen.
6: Mobile Vikings.
4: Play it smart.

Op een schaal van 1 tot Avicii. Ja, staat deze toch vrij hoog, denk ik. De nieuwe van Kygo, Take Me Back. Nog 116 dagen tot het laatste seizoen van Emily in Paris. En dus ook tot kerst, want het komt op kerstavond uit. En dit is de papa van Emily. Allee ja, van de actrice die haar speelt toch, Lily Collins. Dit is Phil Collins met Genesis en I Can't Dance Back Your Music.

0: het Q Beach House. Dat zijn liters cocktails, kilo's appetjes, wedstrijden, workshops, live radio en vooral ook live muziek. Zowat elke Vlaamse artiest met een hit deze zomer kwam langs hier. Ook Milk Inc. Enfin, de helft ervan toch, want Linda was alleen omdat Reggie toen een voedselvergiftiging had. Daarom hebben Joren en Naomi Linda even apart aan de tand gevoeld met de vraag of ze iets van roddels heeft over Reggie.
1: Linda, nu Reggie er niet is,
2: ja,
1: kunnen wij niet wat roddelen over hem? Zijn er dingen die wij nog niet weten die jij ons nu kan vertellen?
0: Spildert.
2: Dat is mijn maat. Mijn lips are sealed.
1: Allee,
2: ja, zeg dat dan? Nee, dat doe ik niet.
0: Dat is wel lief. Ik
2: dat
0: wel lief.
2: Nee. Waarom zou ik dat doen?
3: Maar ik verwacht hetzelfde van u en Naomi. Als ooit
2: ik verwacht dat ook niet.
1: Ja,
2: dat
1: kan
2: van
1: je niet verwachten.
2: Van alles. Nee, andersom doet hij dat ook niet. Dus ik ga dat ook... ik doe dat bij mijn vrienden ook niet.
3: Maar wat een goede vriendin ben jij.
0: Ja, voilà, goed gezegd, Linda. Zoals een echte vriendschap hoort, uiteraard. Geen Reggie in the house. Gelukkig had hij wel zijn USB-stick meegegeven aan Linda en kon ze zonder problemen hun zomersingle Medicine brengen op het podium van het Q Beach House. Dat klonk toen zo.
4: Oké, lieve mensen. We gaan er een lap op geven. Hebben jullie er zin in? All right, dat hoor ik graag.

Sander en Home Wrecker bij Q. Een nieuwe thuis zonder verhuis zou hij dus zeker kunnen gebruiken. En dat is wat elke beller wint die live in de ochtendshow bij Maarten en Dorothee komt op dinsdag 15 september tussen 7 uur en 9 uur. 20k voor een nieuw interieur. Maarten en Dorothee zijn dus terug vanaf morgen. Maar Vincent Fieris die geniet nog een tijdje van zijn eerste weken als papa. Dus blijven Joren en Naomi op post. Wij hebben vanaf volgend weekend een vaste date tijdens de Q-top 40 elke zaterdag om 10 uur is dat. En voor Jan Tans, de laatste avond van het Q-Beach House inzet, heb ik nog Anastasia. Die duidelijk ook nood heeft aan een date. Want she's out of love. Fijne namiddag nog even.

0: Beach House. Maximum summer. De hele zomer lang op het strand van Oostende. Q Sounds. With you.
1: Beleef deze zomer de magie van Coca-Cola in het Q Beach House in Oostende. We scrollen wat af, elke dag opnieuw. Maar de mooiste momenten, die gebeuren niet op een scherm. Samen op uitstap. Even echt tijd maken voor elkaar. Op leukstetickets.be vind je inspiratie voor de leukste uitjes. Van dierentuin tot theater, van wellness tot avontuur. Makkelijk geboekt, altijd voordelig, meteen geregeld. Kies voor momenten die blijven. Leukstetickets.be. Jouw dagje uit begint hier.
2: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jouw Prik & Tik 2 duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Het is bijna 1 over 4, het nieuws krijg je van Nico.
4: Goedemiddag. Er zijn zeker 7 doden gevallen bij een ongeluk met een veerboot voor de kust van Noord-Cyprus. 23 mensen zijn nog vermist. De ferry kreeg water binnen en kapseisde met bijna 270 mensen aan boord. De meeste zijn dus wel gered. Enkele van hen zijn wel naar het ziekenhuis gebracht. Uitbaters van krantenwinkels maken zich zorgen over een beslissing van B-Post. Die levert pakjes sinds kort eerst in de eigen B-Box automaten en pas daarna eventueel bij hen. Krantenwinkels krijgen nu zo'n 50 cent per pakje. Ze zien dus wel wat inkomsten wegvallen. En velen hadden net fors geïnvesteerd om meer plaats te hebben voor al die pakjes.
5: Dit stuk, dat is ooit een keuken geweest. We gebruiken dat nu als pakjespunt. Ook dat tweede gedeelte was een magazijngedeelte. Alleen, je kunt dat zomaar niet wegtrekken uit de winkel. Ons winkeliers worden het alsmaar moeilijker en moeilijker gemaakt. Ja, dan zijn al die kleine inkomsten heel belangrijk. Een hele hoop van die mensen koopt iets extra. En dat is ook de manier om te blijven overleven.
4: Bipo's benadrukt dat het wel blijft samenwerken met die krantenwinkels, vooral op drukke momenten, zoals Black Friday en rond nieuwjaar. En in ons voetbal heeft AA Gent de slag om Vlaanderen tegen Club Brugge gewonnen met 2-1. Club viel 20 minuten voor het einde met een man minder na rode kaart. En even later scoorde Gent het winnende doelpunt. Maar het eindigde de match ook met 10 door een rode kaart, ver in de blessuretijd. Gent pakt zo 9 op 9. Voor Club is dit de eerste nederlaag van dit seizoen. En zo net zijn ook Antwerpen en Sint-Truiden aan hun wedstrijd begonnen. Nog geen goalstars. Eerst nog wisselen bewolkt, meestal droog bij 22 graden. Vanavond en vannacht vallen er dan plaatselijke buien, mogelijk met onweer. Morgen opklaringen, maar ook onweersbuien en rond 20 graden.
3: En er staat nog in file op de Vlaamse snelwegen, op de A12 tussen Willebroek en Boom. Daar verlies je 11 minuten, komt door een ongeval. En als je nog ergens anders in de file staat, verlies je normaal gezien niet meer dan 5 minuten.
0: Jan Tans.
3: De nieuwe Q-topschijf, een absolute hip-hop klassieker en een dance remix. En alle

dit is ouderwetse cowboymuziek, gezongen door een 24-jarige vrouw uit Illinois, USA. Execute opschrijf ook van Stella Lefty Boston. We gaan natuurlijk niet te veel zagen over dat dit de laatste dag van het Q Beach House is. Wat we wel gaan doen is het allemaal positief bekijken en straks nog eens terugblikken op wat hoogtepunten. Het is wel een feit dat als je nog dag wilt komen zeggen, je heel snel moet zijn. De muziek, daar hoef je je geen zorgen over te maken. Maximum hits in het Q-weekend met zometeen Ariana Grande, One Last Time. Martin Garrix en Ed Sheeran doen het samen. Repeat It. En dit is Akon. Dit is Right Now.

0: het is niet omdat de zomervakantie erop zit dat het gedaan is met de pret.
1: It's Nighthorn here.
0: Q stuurt je naar Nighthorn in Londen. Met zijn nieuwe album Dinner Party blaast hij de O2 Arena omver. Luister vanaf morgen naar Joren en Naomi. En zet jezelf op de Q guestlist van Nighthorn in Londen.
2: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
3: Oh, het is weer zover.
4: Alex?
3: Terug naar die lange meetings.
4: Je staat op mute, Alex.
3: Terug naar die eindeloze lessen.
5: Aandacht, alsjeblieft.
3: Maar ook terug naar die bruisende momenten samen. Tijd voor een verfrissende boost. Tijd voor een Coca-Cola. In 1 jaar gratis boodschappen. Dit is een tombola 18+. Voorwaarden op coca-cola.be.
6: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.

0: Ze heeft haar Eternal Sunshine Tour afgesloten in augustus met 10 optredens in de O2 Arena in Londen. Ik heb een grote fout gemaakt door daar niet naartoe te gaan. Maar ja, kijk, je kan niet alles hebben. Ariana Grande hoorde je met One Last Time. Ze gaat nu trouwens ook even rust nemen en dat is haar uiteraard helemaal gegund. Vrijdag hebben we weer een nieuwe Q-topschijf geworpen en op de wereld losgelaten. Het nummer is ook pas sinds vrijdag uit. En eerlijk, we hoorden dat en we dachten, ja, deze belandt sowieso in no time in de Q-top 40. Reden genoeg om die een week lang wat vaker te draaien. Als je hem nog niet gehoord hebt, het is nu de moment.
1: Dit is deze week de Q Topschijf.

5 bij Q-Music en She Will Be Loved. Het is 4:30. Er staat nog één file op onze snelwegen waar je wat tijd verliest. Dat is op de Brusselse buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Daar moet je 6 minuten extra rekenen. Maar ergens anders in de file verlies je normaal gezien niet meer dan 5 minuten. Q sounds better with you.

0: van Jugal. En topic, een flashback naar een van de topmomenten van deze topzomer. Dat ga ik zo meteen doen in Best of Beach House. Eerst ga ik je laten genieten van een hip-hop classic van eind jaren 90. We zijn bijna 30 jaar later en nu pas staat de verdachte van de moord op Tupac terecht. Je zal er ongetwijfeld nog over horen in het nieuws, maar één van Tupac's grootste hits is Changes. En die draai ik straks nog eens voor jou. Eerst Miles Smith en Niall Horan.
1: Krijg nu als ondernemer bij je internet tot 3 mobiele abonnementen gratis met 15 gigabyte data. En dat een heel jaar lang.
2: Ja, ja. En wat staat er in de kleine lettertjes?
1: Hetzelfde, maar dan kleiner. Info op telenet.be.
3: I beg your pardon.
4: Samen aan tafel.
3: Want zijn dit dinsdag deels bij Lunch Garden?
4: Elke dinsdag vanaf 17 uur Zeeuwse mosselen en verse frietjes voor maar €9,99. Lunch Garden, daar vinden we elkaar.
5: Bij Basic Fit is iedereen anders. Maar in één ding zijn we gelijk. We sporten allemaal om ons goed te voelen. Join the Feel Good Club. Sport nu 5 weken gratis en krijg een sporttas cadeau.
6: Ben jij een ochtendmens?
7: Die het liefst wakker wordt met van die zachte ballads. Maar pas echt op dreef komt met
6: een vette schijf.
7: Zelfs in die monsterfile van 340 kilometer. Kies je voor.
6: Even een fun fact.
7: Of met de collega's voor.
6: De meest foute 80's hit.
7: Gelijk heb je. Want voor elke mood
8: is iets anders goed.
7: Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.
9: Van medische kosten tot heo vakantiekampen. Ook daar heeft Helan aan gedacht. Ontdek jouw welzijnsvoordelen op helan.be. Helan. Helemaal welzijn.

0: Beach House.
1: Sinds een paar weken krijg je in de namiddag op Q gezelschap van Joren en Naomi. Ze blijven trouwens nog even tussen 4 en 7, zodat Vincent Vieren zijn volop van zijn dochtertje kan genieten. Maar Joren en Naomi hebben elkaar deze zomer uitgedaagd in kop of munt. Joren is bijvoorbeeld de ramen gaan wassen van een van de hoogste gebouwen van Europa. Naomi heeft naar Oostende gelift. En op vrijdag 14 augustus kregen ze een speciaal verzoek van niemand minder dan Camille. Zij had een uitdaging voor Joren.
2: Ik wil heel graag jouw uitdagen om bij mijn circus beginact te komen doen.
1: Ja, want Circus Camille begint elke show met een opwarmingsact. En ze daagde Joren dus uit om die act te komen doen voor haar circusshow. De maandag erop heeft Joren haar show effectief geopend. Kan je ook allemaal terugvinden op onze social. Dat moet je echt eens gaan bekijken. Ik vind het echt lachen. Nu hoor je Camille bij de opening van het Q Beach House. Nu dat je weg bent.

Die man blijft ook gewoon hits kakken. Marshmallow en Kelsey Ballerini, Another Drink bij Q-Music. Met Finse muziek zijn we niet heel erg vertrouwd. Freestyler kwam bijvoorbeeld vandaar. Ook Sandstorm van Darude. Maar een van de grootste hits uit Finland die ze daar ooit geëxporteerd hebben, is deze. Dit is The Rasmus en In The Shadow.

0: Q Beach House. De hele zomer lang op het strand van Oostende.
1: Maximum Summer.
2: Zomers aperitieven bij het Q Beach House met Liefmans on the Rocks 0.0.
3: Wij zijn tevreden over uw werk.
4: Maar?
3: Nee, geen maar.
4: Echt? Beter hè, zonder maar. Zoals bij Scarlett. Voor slechts €50 per maand krijg je onbeperkt internet, tv en een mobiel abonnement met een topnetwerk. Scarlett, waarom meer betalen?
5: Het is 5:00, het nieuws krijg je van Nico.
6: Nou, goedemiddag. In Kluisbergen zijn meerdere mensen aangevallen door Aziatische hoornaars. 4 van hen liggen in het ziekenhuis. Het gaat om wandelaars en fietsers die aangevallen werden op een klein paadje. Dat zegt de brandweer.
7: Een Aziatische hoornaar is uiteraard een stuk groter dan een wasp. Kan dus ook meer gif gaan aanbrengen en kan ook meerdere keren gaan aanvallen. En we hebben eigenlijk onmiddellijk actie ondernomen en gestart met de verdelging van die nest. Nu, dat duurt wel enige tijd voor de volledige nest is verdelgd.
6: Intussen tijd is het weggetje daar volledig afgesloten. Het onderzoek naar mogelijk seksueel misbruik in een buitenschoolse kinderopvang in Peer wordt mogelijk groter. Begin deze maand diende een moeder een klacht in omdat haar zoontje van 3 aangerand zou zijn. Een andere moeder komt nu met een gelijkaardig verhaal, vertelt onze collega Quinten Evens.
8: Die heeft ook gelijkaardige dingen gehoord van haar kindje, die zou ondertussen ook al met haar kindje naar de dokter zijn geweest en wil volgende week, volgens wat wij horen, ook klacht indienen bij de politie. Parket zegt dat het onderzoek volop bezig is. We hebben ook gehoord dat er al mensen ondervraagd of verhoord zijn. Maar veel meer wil het parket ook niet kwijt, omdat het juist over bijzonder gevoelige feiten gaat en minderjarigen natuurlijk.
6: De verdachte kon nog enkele dagen blijven werken in die crèche, volgens de burgemeester omdat niet meteen duidelijk was om wie het precies ging. Uitbaters van krantenwinkels maken zich zorgen over een beslissing van Bpost. Die levert pakjes sinds kort eerst in de eigen Bbox-automaten en pas daarna eventueel bij hen. Krantenwinkels krijgen nu zo'n 50 cent per pakje en zien dus wel wat inkomsten wegvallen. En velen hadden net fors geïnvesteerd om meer plaats te hebben voor al die pakjes.
9: Dit stuk, dat is ooit een keuken geweest. We gebruiken dat nu als pakjespunt. Ook dat tweede gedeelte was een magazijngedeelte. Alleen, je kunt dat sommen niet wegtrekken uit de winkel. Ons winkeliers wordt het alsmaar moeilijker en moeilijker gemaakt. Ja, dan zijn al die kleine inkomsten heel belangrijk. Een hele hoop van die mensen koopt iets extra. En dat is ook de manier om te blijven overleven.
6: Bpost benadrukt dat het blijft samenwerken met die krantenwinkels, vooral dan op drukke momenten, zoals Black Friday en rond nieuwjaar. De veerboot die kapseisde voor de kust van Noord-Macedonië is volledig gezonken. Er waren bijna 270 mensen aan boord, zeker 7 overleefden er niet. 161 anderen liggen in het ziekenhuis en 76 mensen zijn weer bij hun familie. Dat betekent dat er 23 mensen vermist zijn, over hen is er nog geen nieuws. In ons voetbal heeft AA Gent de slag om Vlaanderen tegen Club Brugge gewonnen met 2-1. Club viel 20 minuten voor het einde met een man minder na rode kaart en even later scoorde Gent dan het winnende doelpunt. Je hoort Gent-trainer Rick de Mil.
10: Uiteraard, de rode kaart, ja, die zorgt toch voor nog een verschil. Waarmee ik niet wil zeggen dat we niet konden gewonnen hebben 11 tegen 11. Maar het is natuurlijk wel een kantelmoment om nog die overwinning te nemen. Ja, ik ben toch blij na vorig seizoen dat we toch laten zien hebben dat we dit seizoen stappen vooruit gezet hebben.
6: En Gent eindigde die match zelf ook met 10 man na een late rode kaart. Gent pakt wel 9-9. Voor club is dit de eerste nederlaag dit seizoen. Op dit moment spelen Antwerpen en Sint-Truiden tegen elkaar. Ze beginnen daar dadelijk aan de tweede helft. Het staat daar 0-1 voor Sint-Truiden. Vanavond en vannacht eerst nog opklaringen, maar geleidelijk gaat het regenen vanaf de kust. Mogelijk is daar onweer bij minima rond 15 graden. Morgen krijgen we buien, mogelijk met onweer en een stevige wind. Maxima rond 20 graden en dinsdag meestal droog bij opnieuw 20 graden.
5: En er staat nog altijd 1 file op de Brusselse buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Daar moet je 5 minuten extra rekenen. Maar ergens anders in de file normaal gezien niet meer verliestijd dan 5 minuten.
0: Jan Tans.
5: Hopelijk gaat alles goed met jou. Dat meen ik echt. Als het aan mij vraagt, ja hoor, I'm good. En Jelly Roll, die ook, I'm good.

Ja, ik had er zo naar uitgekeken op Werchter Boutique om van deze madame nog eens een show te zien. Jammer genoeg heeft het onweer roet in het eten gegooid. Ja, ze vond het zelf ook super jammer, maar toen ik in de auto onderweg naar huis zat, bleek toch de juiste keuze te zijn geweest om het festival vroegtijdig af te sluiten. België blijft België natuurlijk. We moeten ons op alles voorbereiden. Eigenlijk ook altijd op 25 en 13 graden tegelijk. Katy Perry hoorde je bij Q met Firework. Heerlijke Candlelight Dinner Soul anno 2025. Straks Olivia Dean. Eerst onze appreciatie voor het leven tonen met Berre. En dit is Henri PFR.

0: Want we gaan weer terug naar school en het werk. Van brooddozen tot kantoorspullen, bij Bol vind je alles op één plek en de beste deals voor na de zomer. Met alleen vandaag extra voordeel op SodaStream. Dus even bollen voor een swingende start.
1: Zeg lief, weet jij waar dat wij een haalbaarheidsattest kunnen vragen? Allee, om een bot te doen op deze huis.
2: Ah ja, ja, dan moet je eens kijken bij...
3: Immoscoop, man! Zijn jullie op zoek naar een haalbaarheidsattest?
2: Nee.
3: Wel, dat treft, want ik ben namelijk heel gekend voor mijn haalbaarheid.
2: Ja, maar Immoscoop, man, wij zoeken een haalbaarheidsattest.
3: Oh, maar daarvoor moet je gewoon eens kijken op onze website, hè?
2: Ja, dat is wat ik dacht eigenlijk.
4: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
5: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
3: Immoscoop, man!
6: Met Mobiel Plus thuis internet van Mobile Vikings heeft Eva alles wat ze nodig heeft voor maar 47 euro per maand. Zo kan ze zelfs een app downloaden om via AI met haar Renon te praten.
7: Allee, zeg eens iets, Bruno.
8: Ik zal eens iets zeggen. Stop met die een brave jongen, ik zijn 42.
7: Hoe zet ik dat op mute?
8: Ik mute super dringend, doet die deur open.
7: Bruno.
9: Mobile Vikings.
7: Oh, mijn zalige patat hier in Thailand, hè? En voor maar 150 baht.
2: Wat? 150 baht?
7: Schat ik, dat is 4 euro.
2: Ja, en die bijkomende kosten? Wisselkosten, betalingscommissies, correspondentkosten en dan voor wat pindas en noedels.
7: Sst, hey Kate, vroeg vreemde munten toe aan mijn zichtrekening. Voilà, betaald zonder bijkomende kosten. Relax.
5: Wereldwijd betalen in vreemde munten zonder bijkomende kosten? No stress. Kadit. KBC. Beweegt met je mee. Wissel kosteloos munten tot 1500 euro per maand met je vreemde valutarekening van KBC.
10: Hallo, Kevin hier van Prikkertik Qualidrinks uit Mechelen. Mannetjes, die fantastische zomer gaan we nog maar verlengen, hè. Want als je nu bij jouw lokale Prikkertik twee duvelpacks koopt, maak je kans op een unieke duvel vuurschaal. Zo blijft het nog heel lang gezellig in de tuin. En daar drinken we eentje op. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.

stel, je bent 's avonds laat helemaal alleen op weg naar huis op de snelweg, donker buiten, bijna niemand op de baan. En om de paar seconden flitst er een oranje licht door je ruit. En op de radio dan dit nummer, dat is toch genieten. Olivia Dean and So Easy to Fall in Love. Als Taylor Swift zou hoesten in een microfoon, zou het nog steeds in de Q-top 40 terechtkomen volgens mij. Voorlopig zingt ze gewoon lekker voort. Haar nieuwste single staat ook nog steeds hoog in die lijst. Ze komt er zo aan met I Knew It, I Knew You. Eerst nog wat zon op de radio. Dit

zou Enrique Iglesias in de zomer net dat beetje vaker zijn bank-app openen. Ik denk dat bij hem de inkomsten serieus verhogen als de zon schijnt. En dan tikt dat lekker aan. Maar wij doen daar uiteraard gewoon aan mee. Want als er één zanger zijn muziek extra goed past in juli en augustus, is het wel die van hem. Sabam mag gerust een paar centjes extra storten bij Enrique. Zeker voor deze. Dit is Rhythm Divine bij Q-Music. 6:02. Een hele goede avond.

Goeie vraag. Can you feel the rhythm burning? Kan moeilijk anders met deze Rhythm Divine van Enrique Iglesias. Bijna 6:05 is het. Nog altijd 1 file op onze snelwegen. Op de Brusselse buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe daar en Zaventem. Daar verlies je 5 minuten. Maar ergens anders in de file, normaal gezien, niet meer dan dat. Q sounds better with you.

0: Mee met de country hype Dasha Not At This Party. In dit laatste weekend Q Beach House gewoon het bekende recept. Want waarom zouden we het anders doen, hè? Veel hits dus. Wat dacht je van de nieuwste van Bruno Mars? Die heet On My Soul. En straks een throwback naar een van de topmomenten deze zomer. En dat heeft iets te maken met de grootste artiest uit België van dit moment. Hij is nog Pink en Nate Roos. Just Give Me A Reason.
1: Weppa! Zij gaf het beste van zichzelf in The Masked Singer. Hij rapte de ziel uit zijn lijf in The Voice. Samen gaven ze magische weekends weg.
2: Ja, het is yes.
3: Ja!
1: En ze verdubbelden zelfs je jaarloon. Ja! Maarten en Dorothee hebben alles gegeven.
4: Oh nee, hè?
5: Alles? Nee.
4: Dat is niet waar.
5: Niet alles.
4: Het strafste komt nog.
5: Zijn maar zeker.
1: Morgenochtend zijn Maarten en Dorothee terug.
6: En wij geven jou 20.000 euro
7: shoppingbudget bij IKEA.
1: Want elke beller wint een nieuwe thuis zonder verhuis.
8: Maarten en Dorothee.
1: Je komt alles te weten bij Maarten en Dorothee. Vanaf morgenochtend 6 uur.
8: Q. Music.
9: Nu bij Zeeman. 5 pak sneakersokken voor dames, heren en kinderen. 2 voor 5 euro. En kinderonesies voor 10 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn.
10: Vanavond gaat VTM één keer met Ze zeggen dat terug naar school. En bij VTM 2 zijn de experimenten met dino's in Jurassic World niet eenmalig. Vanavond bij VTM en VTM 2.

0: Bruno Mars, On My Soul.
1: Best of Beach House.
0: Op zaterdag 7 november 2026 geeft Pommelien Thijs haar allergrootste Nederlandse show tot nu toe in de Ziggo Dome in Amsterdam. Een half jaar geleden of zo deed ze daar al een kleinere show in de AFAS Live. Was al geweldig, maar nu gaat ze dat dus doen voor 17.000 fans en die show is volledig uitverkocht. Maar Jorgen en Naomi hebben het onmogelijke gefixt en sturen nog één gelukkige luisteraar met Plus One naar Amsterdam. Dat deden ze via de Pommelijst. Op vrijdag 14 augustus nodigden ze 25 luisteraars uit in het Q Beach House hier in Oostende. En ze riepen alle items van op die Pommelien Thijs lijst één voor één af. Tot er maar één Pommelien Thijs fan overbleef. En die won dan de tickets. Maar er was een zotte plot twist. De andere finalisten mogen ook gewoon naar die show gaan. Want we hebben een bus geregeld naar de Ziggo Dome.
2: Iedereen die een pommelien bij heeft, die mag blijven.
3: Ik hoor gejuich. Wie heeft er een pommelien bij? Maar één iemand...
4: Mooi!
2: Dat Millie!
3: Proficiat Kira, je gaat naar Pommelien Thijs in Amsterdam. What the fuck?
2: Wacht. Wij zijn eigenlijk iets vergeten vertellen.
3: Dat is helemaal waar.
2: Wij hebben niet één duo-ticket voor Pommelien Thijs. We hebben er ook geen twee. We hebben voor ieder één Pommelien Thijs duo-ticket.
3: Ze gaan over, ze vliegen elkaar in de armen. Oh, ze zijn zo blij. Alle ex-finalisten staan hier ook nog. Oh, ze beginnen zelf te huilen. Ik ben ook een beetje emotioneel. Het is de tijd van de maand, zeker?
0: Ja, dat is wel echt super vet. Nog een dikke maand en dan wordt het daar een onvergetelijk feest. Dit is het trouwens met Rob Overonder.
5: Ik las het deze week op het internet. Niet dat ik het wou, want normaal geloof ik...

Deze maand 68 geworden. Niet Justin Timberlake natuurlijk, maar wel Madonna. Ze maakten dit samen in 2008. En oorspronkelijk was het lied ook 4 minuten, zoals de titel. Maar dat vonden ze dan allemaal wat lang aanvoelen. Dus hop, minuutje eraf. Zalig om nog steeds die te horen, die 4 minutes van Justin Timberlake en Madonna. Dit is Henry Moody. Right person, wrong time.

0: summer. Martini Bianco Spritz. Licht, sprankelend, verfrissend. Maak van elke aperitivo een mooi moment. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
1: Altijd goed verbonden met de on-engagementen van Orange. Geniet nu levenslang van 18 euro korting per maand met Livebox Giga. Supersnel en onbeperkt internet en 70 giga mobiele data. Orange is er. Voorwaarden op orange.be.
2: Hallo, Kevin van Prik & Tik Qualidrinks hier. Koop nu bij jou Prik & Tik 2 duvelpacks, win een unieke duvel vuurschaal en verleng deze fantastische zomer. Alcoholmisbruik schaadt de gezondheid.
3: Het is 1 over 6, het nieuws krijg je van Nico. Een goeie avond.
4: In Kluisbergen zijn meerdere mensen aangevallen door Aziatische hoornaars. 4 van hen liggen in het ziekenhuis. Het gaat om wandelaars en fietsers die aangevallen werden op een klein paadje, zegt de brandweer.
5: Een Aziatische hoornaar is uiteraard een stuk groter dan een wesp. Kan dus ook meer gif gaan aanbrengen en kan ook meerdere keren gaan aanvallen. En we hebben eigenlijk onmiddellijk actie ondernomen en gestart met de verdelging van die nest. Nu, dat duurt wel enige tijd voor de volledige nest is verdelgd.
4: En intussen is het weggetje daar voorlopig afgesloten. Vanop Cape Canaveral in Florida is een nieuwe ruimtetelescoop gelanceerd, de Nancy Grace Roman. Die zal vanaf begin volgend jaar beelden sturen. Wetenschapsexpert Martijn Peters.
6: Op 1,5 miljoen kilometer van de aarde, dat is 4 keer verder dan de maan, zal ze minstens 5 jaar lang beelden maken van het universum. Met al die gegevens wil de wetenschap miljarden sterrenstelsels in kaart brengen. En zullen we ook naar planeten rond andere sterren speuren. Tot nu toe hebben we iets meer dan 6.000 ontdekt en de Nancy Grace Roman zal dit optrekken tot 100.000.
4: Die hele missie kost in totaal zowat 3,5 miljard euro. In Nepal en Tibet zijn al meer dan 800 doden geteld na de enorme vloedgolf van woensdag. Ruim 3.000 mensen zijn nog altijd vermist, onder wie 3 Belgen, blijkt uit een nieuwe balans. Intussen worden de eerste slachtoffers daar ook begraven. De hulpdiensten blijven wel volop doorwerken. Gisteren haalden ze nog een vrouw van 97 levend van onder het puin. In ons voetbal heeft AA Gent de slag om Vlaanderen tegen Club Brugge gewonnen met 2-1. Club viel 20 minuten voor het einde met een man minder na rode kaart. En even later scoorde Gent het winnende doelpunt. Je hoort Gent-trainer Rick de Mil.
7: Uiteraard, de rode kaart. Ja, die zorgt toch voor nog een verschil. Waarmee ik niet wil zeggen dat we niet konden gewonnen hebben 11 tegen 11. Maar het is natuurlijk wel een kantelmoment om nog die overwinning te nemen. Ja, ik ben toch blij na vorig seizoen dat we toch laten zien hebben dat we dit seizoen stappen vooruitgezet hebben.
4: Gent eindigde de match zelf ook met 10 man na een late rode kaart. Gent pakt wel 9 op 9. Voor club is het de eerste nederlaag dit seizoen. En dat geldt ook voor Antwerp, dat daarnet met 1-4 verloor van Sint-Truiden. Antwerp heeft 7 punten op 12. STVV pakt 9 op 9 en staat gedeeld tweede. En de Spanjaard Enric Mas heeft de 9e rit in de Ronde van Spanje gewonnen. De eerste bergrit in de Vuelta. Mas was in een sprint met 2 en aankomst bergop sterker dan de Brit Only. De Sloveen Roglic werd even later 3e. En onze landgenoot Jarno Wiedaar knap 7e op een kleine halve minuut van Mas. Mas verstevigt zijn rode leiderstrui die hij gisteren overnam door de valpartij van Tadej Pogacar. Vanavond en vannacht eerst nog opklaringen, maar geleidelijk gaat het regenen vanaf de kust en mogelijk is daar onweer bij, minima rond 15 graden. Morgen krijgen we buien, mogelijk met onweer en ook een stevige wind, maxima rond 20 graden. En dinsdag meestal droog, bij 20 graden.
3: Er staan 4 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of meer verliest. De langste file staat op de Antwerpse ring richting Nederland. Tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West. 8 minuten bijtellen daar. En tussen de Lekrellenlaan en Borgerhout ook 8 minuten verliestijd door een defect voertuig. Dan de E429, zo is het, tussen Tubeke en de Bergense Steenweg. Daar verlies je 6 minuten. En op de Brusselse buitenring tenslotte tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem 5 minuten verliestijd. Ergens anders in de file normaal gezien niet meer dan dat.
8: Jan Tans.
3: Even opletten, voorzichtig zijn, want de avond valt. Kan gelukkig geen kwaad. Head and heart nu bij Q, dit is Joel Corey.

Heel blij dat deze man in ons leven is gekomen. Hit na hit en elke keer weer bonk erop. Teddy Swims en Mr. Know-It-All bij Q. Als jij schrikt en toch nonchalant wilt blijven, dan moet je doen zoals deze guy. Ja, gewoon schreeuwen en dan overgaan in Chandelier van Sia. Kan je zo meteen nog eens oefenen, want ik ga het draaien. Na Lost Frequencies en dit is Beyoncé, If I Were a Boy.

0: Plusdeal van Delhaize gaan kinderen kunnen smullen.
1: Ah ja?
0: Ja, want het hele Danonino-gamma is nu 2 plus 2 gratis in pik en mix.
1: Hé, maar die lust die kooks, hè?
0: Besparen doe je met de Super Plusdeals van Delhaize. Mee met het leven.
2: Mevrouw de makelaar, kijk, wij zouden heel graag een bod doen, maar wij hebben nog geen haalbaarheidsattest.
3: Geen enkel probleem. Daarvoor doen wij beroep op...
4: Immoscoopman!
3: Een zeer serieuze partij.
2: Serieus? Ja, maar die draagt een laken op zijn rug.
4: Excuseer, dat is wel mijn cape, hè?
3: Ja, dat zijn een cape.
2: Ah, een cape?
4: Ja, met een cape, ja. En als je zo verder doet, dan kun je naar je haalbaarheidsattest fluiten.
5: Je droomhuis staat vroeger op Immoscoop.
6: Vraag nu een haalbaarheidsattest aan via immoscoop.be. Zo ga je goed voorbereid in gesprek met de makelaar op zoek naar je droomhuis.
4: Immoscoopman!
7: I beg your pardon.
8: Samen aan tafel.
7: Want zijn dit dinsdag deals bij Lunch Garden?
8: Elke dinsdag vanaf 17 uur Zeeuwse mosselen en verse frietjes voor maar €9,99. Lunch Garden, daar vinden we elkaar.
9: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van €15. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
3: Oh, ons cv-fotoboek is er.
10: Mag ik eens kijken?
3: Wauw. Oh, weet je dit nog?
10: Ja, die bloemen en die vlinder op mijn haar.
3: Oh, het voelt echt alsof we terug zijn.
11: Eindeloos nagenieten met een cw-fotoboek. Ga naar cewe.be.
12: Go Yellow!
13: Nu bij Telenet Internet 1 jaar gratis mobiel met 15 gigabyte data.
14: Echt, een heel jaar!
13: Ja, ja, echt. Info op telenet.be.
15: De sneakers van de kindjes weer te klein? Gelukkig hoeven mooie schoenen niet duur te zijn. Bij Chaussea verandert de maat, maar niet de prijs. Chaussea.

voor altijd het maatje van David Guetta, maar soms ook gewoon alleen. Sia bij Q Music en Chandelier. Vorig weekend stonden ze op Pukkelpop, werd een beetje een nostalgie-show. De grootste hit van Mumford & Sons, hoor je zo. Little Lion Man is dat. Eerst Alesso en One Republic. Dit is In Your Eyes. Every time.

volledig en ongecensureerd. Mumford & Sons, Little Lion Man. Er staan 3 files op onze snelwegen waar je 5 minuten of meer verliest. Op de E429 tussen Dubeke en de Bergense Steenweg. Daar verlies je 8 minuten. De Antwerpse ring richting Nederland tussen Sint-Anna-Linkeroever en Antwerpen-West 6 minuten erbij tellen. En op de Brusselse buitenring tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem ook nog altijd 5 minuten verlies.

0: Een van mijn hoogtepunten deze zomer was Antwerp Pride. Voor het eerst hadden we met Q-Music zo'n wagen die meereed in de parade. Heel veel collega's waren erbij. Het was echt fantastisch om al die support te voelen. En ook naast het parcours heel veel gezinnen, ook heel veel luisteraars van Q. Als je benieuwd bent naar hoe zoiets is als je nog nooit geweest bent, ik heb er toen ook een vlog over gemaakt. Die staat op mijn Instagram en TikTok. Gewoon even mijn naam ingeven, Jan Tans, daar kan je dat bekijken. Nog een hoogtepunt van deze zomer hoor je zo meteen in Best of Beach House. Want we blikken het hele weekend terug op 2 maanden vol topdagen.
1: Het is niet omdat de zomervakantie erop zit dat het gedaan is met de pret.
2: It's Nilehorn here.
1: Q stuurt je naar Nilehorn in Londen. Met zijn nieuwe album Dinner Party blaast hij de O2 Arena omver. Luister vanaf morgen naar Joren en Naomi. En zet jezelf op de Q-guestlist van Nilehorn in Londen.
3: Nu bij Zeeman. Dames Basic T-shirts, korte mouw, 2 voor 6 euro. En winterjassen voor kinderen vanaf 14,99 euro. Zeeman, zo eenvoudig kan het zijn. Kies je voor.
4: Even een fun fact.
3: Of met de collega's voor.
4: De meest foute ethisch hit.
3: Gelijk heb je. Want voor elke mood is iets anders goed. Digitale radio heeft het allemaal. Ontdek het onwaarschijnlijk brede aanbod en luister via DAB+, je smart speaker of je favoriete app. Alle info op digitaleradio.be.

0: Afgelopen dinsdag waren Maarten en Dorothee hier aan het Q Beach House. En in de show van Jorgen en Naomi kwamen ze even vertellen dat ze twee keer leuk nieuws hadden. Het ene is dat ze vanaf morgen vroeg gewoon weer op de radio te horen zijn elke weekdag. En het andere leuke nieuws was dat Elke Beller Wint terug is. Op dinsdag 15 september, want elke beller die dan tussen 7 en 9 ochtends live in de ochtendshow komt bij Maarten en Dorothee, wint een nieuwe thuis zonder verhuis. 20.000 euro om te shoppen bij IKEA.
1: Elke Beller Wint is terug!
2: Hey! Ja!
1: Je hebt het gezegd!
2: Ja! Jawel!
3: The word is out!
2: Ja. The word is out! Ja.
3: Wacht, maar we willen meer.
4: Dat weten we heel veel, maar ook heel weinig. Ja. Hè?
2: Elke Beller Wint een nieuwe thuis zonder verhuis.
3: Maar
2: verhuizen is echt gedoe. Hè. Soms heb je zin om toch een nieuw interieur te hebben of een nieuwe slaapkamer in een kot bijvoorbeeld.
1: Makeover.
2: Maar zonder dat er zo moet verhuisd worden naar een andere plek.
3: Oh, heerlijk. Dus
2: wij geven aan elke beller die live bij ons in de show komt op dinsdagochtend 15 september tussen 7 en 9... 20.000 euro om te shoppen bij IKEA.
3: Niet waar.
2: Zoveel.
0: Ja, dat worden sowieso spannende momenten. Zeker luisteren dus naar Maarten en Dorothee vanaf morgenochtend. Daar gaan ze er vooral nog veel over vertellen. DJ Licious en Milo die waren ook op bezoek een paar weken geleden hier. En hoe dat klonk, dat hoor je nu. Dit is Forever Young. Q Music.

geweldige hit uit die geweldige film Zootropolis 2, Zoo van Shakira. Een vriend van mij, Einar, die in Londen woont en ook geen woord Nederlands spreekt, luistert toch vaak naar Q. En hij is extra blij als ik dit nummer draai. En zeker in de zomer. En met de regen op de achtergrond kunnen we het misschien...

0: 6 voor 7. Goedenavond. Het nieuws krijgen van Nico.
1: Goedenavond. Op het Bethlehemplein in Sint-Gillis in Brussel hebben zo'n 500 mensen betoogd tegen drugsgeweld. Aanleiding is de reeks schietpartijen van eerder deze week. De betogers, vooral inwoners, vinden dat de politiek hen in de steek laat. Niet alleen om het geweld daar aan te pakken, maar ook om te vermijden dat jongeren zich aansluiten bij drugsbendes. Ze pleiten onder meer voor meer sociaal werkers en ook meer leerkrachten. In Nepal en Tibet zijn al meer dan 800 doden geteld na de enorme vloedgolf van woensdag. Ruim 3000 mensen zijn nog altijd vermist, onder wie 3 Belgen. Dat blijkt uit een nieuwe balans. Intussen worden daar ook de eerste slachtoffers begraven. De hulpdiensten blijven wel volop doorwerken. Gisteren haalden ze nog een vrouw van 97 levend van onder het puin. In ons voetbal is Sint-Truiden met 1-4 gaan winnen bij Antwerp. Dat verliest zo voor het eerst dit seizoen. En STVV pakt ook zijn eerste overwinning. Antwerp staat 8e, Sint-Truiden 9e. Op dit moment spelen Union en Anderlecht de Brusselse derby. Een dik kwartier beter voor de rust staat het daar nog 0-0. En de Spanjaard Enric Mas heeft de 9e rit in de Ronde van Spanje gewonnen, de eerste bergrit. Mas was in een sprint met 2 en aankomst bergop sterker dan de Brit Only. De Sloveen Roglic werd even later 3e. En onze landgenoot Jarno Wiedaar knap 7e op een kleine halve minuut. Mas verstevigt zo zijn rode leiderstrui die hij gisteren overnam door de valpartij van Tadej Pogacar. Vanavond en vannacht eerst nog opklaringen, maar het gaat geleidelijk regenen vanaf de kust. Mogelijk is daar onweer bij. Bij minima rond 15 graden. En ik zie dat, denk ik al, dat het al regent aan de kust. Morgen krijgen we buien, mogelijk met onweer en een stevige wind en maxima rond 20 graden.
0: Ja, onze studio staat letterlijk al onder water. Er staan momenteel ook nog 3 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste staat op de E17 richting Gent. Daar moet je een dikke 10 minuten bijtellen tussen Lokeren en Beervelde. Daar zijn ook voorwerpen op de weg gemeld, dus wees daar ook extra voorzichtig. Op de E429 dan een kleine 10 minuten tussen Tubeke en Bergense Steenweg. En uiteindelijk op de E411 richting Brussel moet je ook nog een dikke 5 minuten bijtellen tussen Hoeilaart en Jezus Eik. Maar sta je op dit moment nog op een andere plaats in de file, verlies je daar gelukkig minder dan 5 minuten.
2: Karin Kiriambico.
0: Ons beachhouse staat dus letterlijk onder water, maar toch kijken we super positief terug naar onze tijd in Oostende. Maar dat is voor zometeen.

0: Geheugen en memories, maar daar doen wij niet aan mee. Goedenavond en welkom back bij de zondagavond van Q. De allerlaatste zondag in Oostende voor we alles terug verhuizen richting Vilvoorde. I know. Extreem jammer. Maar zoals ik zei, aan bad memories doen wij niet mee. Want we hebben echt een prachtige zomer achter de rug. En fantastische momenten meegemaakt ook. Hè? En doorheen de avond zal ik je even terug meenemen naar die highlights van de zomer. Maar dat is voor later. Want bij de laatste dag van het Beach House horen natuurlijk ook de laatste Q-topschijf van het Beach House. En die krijg je van mij ook nu meteen.
1: Dit is deze week de Q-topschijf.

The Jonas Brothers en Love Me to Heaven. Eind augustus betekent niet enkel het einde van de zomervakantie, maar ook het einde van wedding season. En ik bedoel, ja, logisch ook niemand ziet te zitten om in de regen of in de sneeuw te trouwen, denk ik. Alhoewel, ik was gisteren zelf op een trouwfeest en heel de dag heeft het geregend, maar toch ja, was het wel echt een feest om nooit te vergeten. Maar geef mij toch maar een volle zon op mijn feest als het er ooit van komt. Zometeen hoor ik trouwens een goede, melige meezinger die op geen enkel trouwfeest mag ontbreken. Na eerst

Eind dit jaar komt de nieuwe Marvel Avengers film uit. En volgens Marvel zou je eerst 40 uur aan voorgaande films uit hetzelfde universum moeten bekijken. 40 uur. Ik ga er alleszins niet aan beginnen. Misschien meer iets voor de script, aangezien die toch zo into superheroes zijn. Nu met superheroes.

Check en Aloe Black met In My World. Het is ondertussen 7:30 geworden en er staan nog 2 files op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. De langste staat momenteel op de E411 richting Brussel. Daar moet je een dikke 5 minuten bijtellen tussen Hoeilaert en Jezuseik. En ook een 5 minuten extra tussen Jezuseik en het Leonard Kruispunt. Maar sta je op dit moment nog op een andere plaats in de file, verlies je daar minder dan 5 minuten.

dit was niet wat ik wilde. Niet wat het moest zijn. Het zou me niets kunnen schelen. Nee, echt niemand kreeg me klein. Maar nu moet ik bekennen, ook al klinkt het raar.

Tones and I met Dance Monkey. En deze zomer was het niet met monkeys te doen, maar wel met honden in ons beachhouse. Vorig jaar organiseerde Q-DJ Ulrike Douwer Bluff & Beauty. Dat is een wedstrijd in het teken van onze trouwe viervoeters. En dus ook deze zomer was dat weer het geval. En hoe dat is gelopen, hoor je na Jonas Blue en Malive. Dit is Edge of Desire.

0: Craig David. Met deze absolute Zero's classic Walk It Away.
1: Best of Beach House.
0: Op 23 juli werd ons Beach House overgenomen door honden en hun baasjes voor de tweede editie van Bluff & Beauty. En dat was echt met alles erop en eraan. Een defilé op de dogwalk, een talentenronde en professionele jury. Allee, het is te zeggen. Amy de Winter en Bert de Kok waren de professionals. Ellen Callebaut, ja, dat was een ander verhaal.
2: Gisteren had ik hier bezoek van Gert en James.
3: Klopt.
2: Ik heb gevraagd hoe kritisch denken jullie dat Ellen gaat zijn in de jury. Luister even mee naar hun antwoord. Ja, we hebben wel gelezen ook in Story deze week dat Ellen dat al heel kritisch is. Dus we hebben zo'n beetje, ja, gaat ze dan morgen heel streng zijn? Gaat ze die honden afkraken?
4: Nee, ze gaat al die honden even graag zien. Dus ze gaat eigenlijk helemaal niet streng genoeg zijn.
5: Dat is echt
4: dus, ja, ik denk dat die Bert of die Amy, ja, die zullen het moeten doen, want Ellen gaat niet streng zijn.
5: Ja, dat is het zo. Dat is Ellen. Ja. Honden kunnen niks verkeerd doen.
2: Klopt dat?
3: Dat klopt helemaal. Dus ik ben eigenlijk niet echt zo'n goede jurylid. Dus ik ben heel blij met mijn collega's dat zij de beslissing gaan nemen.
0: Het is uiteindelijk wel allemaal goed gekomen, want ze hebben wel twee winnaars kunnen kronen. De eerste, Australische herder Vinnie van Alex uit Buggehout, werd Blaf 2026. En Labradoodle Babu van Divine uit Zoetendaal werd Beauty 2026. Ze kregen ten eerste allebei een trofee, een jaar lang gratis hondenvoeding en dan nog eens een verblijf in een hondvriendelijke Airbnb. Dat is toch fantastisch, hè? Maar kijk, om jurylid Ellen Callebaut, die toch op elke hond verliefd werd, nu te eren, ja, hoor je Judith en I'd Love to Be in Love met de live versie van Uit Ons Beach House.

En ondertussen stroomt de Q-app vol met foto's van de honden van onze luisteraar. Ik zie een Rottweiler. Ik zag ook een Jack Russell en zo'n poedel. Maar ja, het is geen poedel. Allee, die heeft ook zo krullen. Een Cocker Spaniel, dat is denk ik. Hoe dan ook, super cute allemaal. Maar als je wilt deelnemen aan Bluff & Beauty, dan zal je nog moeten wachten tot volgende zomer. Of zoals Damiano David zometeen zingt, Next Summer, na eerst Freya Sky en Silent Treatment. Q-music. You played it cool and I played it dumb. Don't you think I'm a little too young to be messed with like that?

0: Damiano David en Next Summer Back You. We zijn de uitzending hier begonnen in de gietende regen. Het water liep letterlijk onze studio binnen, maar ondertussen, als je naar buiten kijkt, ja, is de zon helemaal terug. En ze staat weer in haar volle glorie, liever nog een laatste keer, ja, boven ons beachhouse. Kwestie van ons beachhouse in stijl af te sluiten. En zo heb ik het ook graag, echt waar. Love it. Het is ondertussen 7:58 en het nieuws krijgen van Nico. Goedenavond.
1: Goedenavond. Er zijn 9 mensen opgepakt na de ramp met een veerboot voor de kust van Noord-Cyprus. Het gaat om de kapitein, de rest is bemanning, dat melden lokale media. Het onderzoek naar de oorzaak van de ramp loopt, zegt collega Tessa Rens.
2: Is dat nu voor verhoor, omdat men wil nagaan wat daar precies is gebeurd? Of zijn er nu ook wel echt indicaties dat ze slecht hebben gehandeld? Dat weten we nog niet. Alleszins waren er vandaag geen extreme weersomstandigheden die deze ramp puur op zichzelf kunnen verklaren.
1: Er zaten bijna 270 mensen aan boord van die ferry. Zeker 8 overleefden dat niet. 17 mensen zijn nog altijd vermist. Op het Bethlehemplein in Sint-Gilles in Brussel hebben zo'n 500 mensen betoogd tegen drugsgeweld. Aanleiding is de reeks schietpartijen van eerder deze week. De betogers, vooral inwoners, vinden dat de politiek hen in de steek laat. Niet alleen om het geweld aan te pakken, maar ook om te vermijden dat jongeren zich aansluiten bij drugsbendes. Ze pleiten onder meer voor meer sociaal werkers en ook meer leerkrachten. In ons voetbal is Sint-Truiden met 1-4 gaan winnen bij Antwerp. Dat verliest zo voor het eerst dit seizoen en STVV pakt zijn eerste overwinning. Antwerp staat 8e, Sint-Truiden 9e. Op dit moment spelen Union en Anderlecht de Brusselse derby. Zowat halfweg de tweede helft leidt Union met 2-0. Vanavond en vannacht regent het vanaf de kust, mogelijk met onweer bij minima rond 15 graden. En morgen vallen er buien, mogelijk met onweer, ook een stevige wind bij 20 graden.
0: Er staat nog 1 file op onze snelwegen waar je meer dan 5 minuten verliest. En die staat op de Brusselse buitenring. Daar moet je een dikke 5 minuten bij tellen tussen Sint-Stevens-Woluwe en Zaventem. Gelukkig verlies je nergens anders meer dan 5 minuten.
3: Karin Kiriambico.
0: Ze noemen Pommelien Thijs soms het zonnetje in huis. En dat verklaart waarom de zon ook terug is. Want hier is ze met Atlas.

van Chris Cross Amsterdam, Luisa Sonza, Emily William. Heb je al eens meegemaakt dat je medelijden hebt met de domste zaken ooit? Als in, het slaat eigenlijk op niets om met iets medelijden te, hebben, liever. Ik heb dat onlangs gehad met de maan. Ja, ik had medelijden met de maan. En waarom, vertel ik je na Eric Prydz met een beetje spice op je radio. Dit is Call On Me.

Hoe kan iemand zich schuldig voelen voor de maan, Karim? Kijk, dat is een goede vraag, Steffi uit Zedelgem. Zoals je wel weet, hadden we zo'n 2 weken geleden de legendarische zonsverduistering in ons land. En ja, de rest van de wereld ook. En iedereen was erover bezig. Iedereen was op zoek naar brilletjes. TikTok stond er van vol, noem maar op. Maar ja, voorbij vrijdagnacht was er dus ook een maansverduistering en daar heeft oprecht niemand iets over gezegd. Ik heb nogthans enkele beelden gezien en het zag er ook heel fascinerend uit. Maar dat is toch zielig voor de maan als je erbij stilstaat. Een zonsverduistering, dat is 1 groot mediafeest in de maan. Ja, moet het zelf maar oplossen. Och, garme. Je zou bijna medelijden krijgen. En hetzelfde geldt voor Cameron Whitcomb als je hoort wat hij...

0: Luister, het emoji-seizoen is weer aangebroken bij Aldi. Met 30 nieuwe emoji om te verzamelen. Nu 1 gratis emoji per aankoopschijf van 15 euro. Info en voorwaarden op aldi.be. Aldi, altijd slim.
1: It's It's playtime.
2: Dit is jouw moment om echt te genieten. EasyToys.be.

Om de zoveel tijd heb je wel zo'n één nummer die je elke dag op repeat zou kunnen horen. En voor mij ja, is dat momenteel deze. Just a Little van Justay en Sam Harper. En misschien ja, zegt die naam Justay je niets meer, maar trust me, je hebt er 100% al van gehoord. Echt 100% zeker. Want 6 maanden geleden maakte ze haar debuut al bij Q met deze hit Turn the Lights Off van Jack Style John en Justay.

Jay-Z en Alicia Keys met Empire State of Mind. En net zoals New York gekend staat voor een ellenlange files, ja, moeten wij zeker niet onderdoen. Maar op miraculeuze wijze, echt zo poef, zijn alle problemen op onze snelwegen opgelost. En dat betekent dat we meteen verder kunnen met de beste hits van de Zero's tot nu. Zoals de laatste samenwerking van Ed Sheeran en Martin Garrix bijvoorbeeld.

Lights, Van Blanche. Best of Beach House. Als je deze zomer bent langsgekomen in Oostende of zelfs gewoon naar Q hebt geluisterd, ja, dan weet je dat er hier elke dag wel wat te beleven valt. Echt altijd en al zeker sinds Jore en Naomi de avondspits hebben overgenomen met een nieuw spelletje Kop of Munt. Heel simpel uitgelegd, je gooit kop of munt en de verliezer moet een challenge uitvoeren. Heel simpel, maar dat is voor Naomi een keer echt slecht afgelopen. En waarom precies, vertel ik je zo meteen. Na Berre en Yesterday, Today, Tomorrow.

0: Het is niet omdat de zomervakantie erop zit dat het gedaan is met de pret.
1: It's Nighthorn here.
0: Q stuurt je naar Nighthorn in Londen. Met zijn nieuwe album Dinner Party blaast hij de O2 Arena omver. Luister vanaf morgen naar Joren en Naomi. En zet jezelf op de Q-guestlist van Nighthorn in Londen.

0: gevoel, zo wanneer je eindelijk eens iemand na lange tijd kan terugpakken. Dat is toch zalig, hè? Wel, Joren Linssen heeft dat in ons beachhouse ook mogen ervaren. Want ons Naomi, ja, zit af en toe graag op de kaf van Joren. Maar na een spelletje kop of munt heeft hij eindelijk zijn wraak kunnen nemen. De challenge was namelijk om Naomi te laten schminken door Joren tijdens de show in de studio. En Joren dacht, ik verander Naomi gewoon in een tijger.
1: Oh! Verschiet van mezelf, maar zo'n dikke lijnen. Het is wel niet zo fijn, hè?
2: Kalm.
1: Joren? Oh, en dan die raar. Oh, wat zit op mijn tanden? Zeg dan een keer. Is dat al de hele tijd?
2: Wat zit er op je tanden?
1: Die zijn gewoon lippenstift.
2: Die zijn gewoon geel, hè?
1: Nee, het is roze.
0: Fantastisch. Maar kijk, ja, ik zou waarschijnlijk ook zo reageren, ja, als mijn collega mij in een tijger schminkt. En dat nog eens als ik daarna moet gaan eten met familie. Want ja, Naomi moest nog naar een familieetentje. En ja, kijk, Naomi, als je meeluistert, je ziet er nog altijd fantastisch uit. En een leugentje om best wil kan ook geen kwaad, hè. Dat zong Maxime trouwens ook tijdens het tweede Sunset-concert eind juli. En die live versie hoor je nu bij Q. Dit is Ik wil dat je liegt. Live vanuit ons beachhouse.
3: Rechts, jullie mogen mij nazingen. Hier gaan.

Maxime gaf op 31 juli zijn Sunset-concert. Hij stond die dag wel niet alleen op het podium, want diezelfde dag kwamen deze mannen ook helemaal van Noorwegen naar Oostende om een feestje met jou te bouwen op het strand. En je hoort ze nu. De Bausa, dit is Lose Myself.

0: Na 9 uur breng ik je even terug naar het begin van het weekend. Met een kleine recap van de Q-top 40. Forget about the price tag. Dat is de lijst waar ook deze hit sinds dit weekend deel van uitmaakt.
1: Deze hit is nieuw bij Q.
0: Kygo en Max met Now met de hoogste nieuwkomer in de Q-top 40. Thank

0: 9 uur, goedenavond. Het nieuws krijg je van Nicole.
1: Goedenavond. Er zijn 9 mensen opgepakt na de ramp met een veerboot voor de kust van Noord-Cyprus. Het gaat om de kapitein en de rest is bemanning, dat meldt de lokale media. Het onderzoek naar de oorzaak van die ramp loopt, zegt collega Tessa Rens.
2: Is dat nu voor verhoor, omdat men wil nagaan wat daar precies is gebeurd? Of zijn er nu ook wel echt indicaties dat ze slecht hebben gehandeld? Dat weten we nog niet. Alleszins waren er vandaag geen extreme weersomstandigheden die deze ramp puur op zichzelf kunnen verklaren.
1: Er zaten bijna 270 mensen aan boord van die ferry. Zeker 8 overleefden het niet. 17 mensen zijn nog altijd vermist. In IJsdendorp in Limburg is afgelopen nacht geschoten naar een huis. De politie vond 4 kogelinslagen in een rolluik. Niemand raakte gewond en de dader is nog altijd spoorloos. Het parket onderzoekt wat daar precies gebeurd is en waarom. Buurtbewoners vertellen dat ze een auto hoorden stoppen en daarna enkele schoten hoorden. In ons voetbal heeft Union de Brusselse derby tegen Anderlecht gewonnen met 3-0. Union pakt zo 7 op 9 en staat 5e in de stand. Anderlecht verliest al voor de 2e keer dit seizoen en staat met 3 op 9 pas 11e. Op dit moment spelen Westerlo en Zulte Waregem nog tegen elkaar. Het is daar bijna afgelopen en het staat daar 2-2. En onze Belgian Cats hebben hun laatste oefenwedstrijd voor het WK basketbal gewonnen met 89-85 tegen Japan Nip dus. En ze hadden ook wel verlengingen nodig. De Cats winnen zo 4 van hun 6 oefenmatchen en dat WK dat begint volgende week vrijdag in Berlijn. Vanavond en vannacht regent het vanaf de kust. Mogelijk is daar onweer bij en we halen minima rond 15 graden. Morgen buien, mogelijk onweer en ook een stevige wind bij 20 graden.
0: Hij ondervindt ook nergens problemen op onze snelwegen. Let's go!
3: Karin Kiriambico.
0: Ons laatste uur aan de kust is geslagen, maar Miles Smith moet er niets van weten. Hij wil blijven, zometeen na Milking.

Smith en Stay. Timo Pirreira gaf jou dit weekend een gloednieuwe Q-top 40. Die bestond uit 13 stijgers en 19 dalers, 6 staanblijvers en ook 2 nieuwe hits, waaronder deze. Self-Aware van Temper City kwam deze week binnen op nummer 38. En je hoort hem straks nog voorbij komen. Eerst hoor je een van die 13 stijgers, een zeer terechte stijger volgens mij. Bebe Rexha en Faithless met New Religion.

Pink en Sober. Net zoals ons beachhouse eigenlijk, hè. Want ook al zijn de deuren van onze studio, liever open voor bezoekers, ja, ons terras en de bar zijn helaas al dicht. Dus als je dacht nog snel een goede cocktail te komen drinken na een lang weekend, ja, dan zal ik je moeten teleurstellen. Het zal kinneke klop worden. Het spijt me, om het in de woorden van Justin Bieber te zeggen. I'm sorry, zometeen na Alex Warren.

sinds dit weekend nieuw in de Q-top 40. Temper City en Self-Aware. Je hebt ongetwijfeld de beelden wel gezien van Pukkelpop vorige week zondag. Honderden mensen in de lucht als een dolfijn. En dat allemaal voor Zara Larsson. Die hoort na Alesso en Nate Smith. Dit is I Like It.

Het is vandaag niet alleen de laatste dag van het Q Beach House, maar ook de allerlaatste dag van Maanrock in Mechelen met toch wel ja, een verrassend trio op de line-up. Yes, K3 sluit de mainstage vanavond af. Van 20 over 10, dacht ik, tot 11:30. Dus als je nog een laatste keer het kind in je naar boven wil halen voor het einde van de zomervakantie, Mechelen is the place to be. Aaron Blommaert stond deze middag trouwens ook op datzelfde podium en je hoort hem nu samen met Zoe Levi en Tranen van Goud.

0: Oscar by the Wolf and Warrior Back You.
1: Best of Beach House.
0: En we kunnen allemaal wat extra liefde in ons leven gebruiken. Je hebt het mij waarschijnlijk al vaker horen zeggen, maar ik ben duidelijk niet de enige die daar zo over denkt. Want ook Q-DJ Robbe Petitjean gelooft daarin. En daarom organiseerde hij deze zomer het liefdadigheidsexperiment om jouw vrijgevigheid te testen. En dat zorgde toch voor hartverwarmende resultaten, als ik het zo mag zeggen. En daar vertel ik zo meteen alles over na deze.

0: Instrumental. En John Newman met Feel the Love. En die liefde hebben we hier ook absoluut gevoeld deze zomer.
1: Best of Beach House.
0: Zoals bij Robbe Petitjean bijvoorbeeld, want hij organiseerde tijdens de ochtendshow het grote liefdadigheidsexperiment. Kort uitgelegd, de pot startte dus met één cinematicket en elke beller had dan de keuze om het ticket ofwel te houden voor zichzelf of te verdubbelen voor de volgende luisteraar. Diezelfde pot is uiteindelijk gegroeid tot 128 tickets, tot luisteraar Stefan op 6 augustus besliste de tickets zelf te houden.
2: Nee, ik wil het liefdadigheidsgevoel wel doortrekken.
0: Ja?
2: Ik stap volgende week de dodentocht ten voordele van het Berfonds. Berfonds is een organisatie voor ouders die een kind moeten missen die overleden is. Mijn neef en nicht Jonas en Nicky zijn een kindje 3 jaar geleden verloren, Phil. Dat heeft een heel diepe indruk nagelaten in onze familie, nog altijd. Ik laat me sponsoren in mijn wandeling voor het dodentocht. En daar hebben al meer dan 100 mensen gestort. En ik wil eigenlijk al die mensen bedanken.
0: Ja, dus hij heeft uiteindelijk die tickets wel verdeeld onder alle luisteraars die de pot hebben verdubbeld en alle sponsors die hij had verzameld voor zijn dodentocht. Een fantastisch mooi gebaar van Stefan. En nog zo'n moment, ja, die deze zomer zo memorabel maakt. En dat allemaal because of you. Net als winnaar van The Voice, Bassera, die dat ook live op ons terras kwam zingen. En je hoort hem nu, met All Because of You. Morning.

Stella Lefty en Boston Beck Hugh. 64 dagen geleden gingen de deuren van het nieuwe Q Beach House open. 65 dagen lang hebben wij het strand van Oostende ingepalmd en jou voorzien van de beste radio, de beste feestjes, sportactiviteiten, brunches, noem maar op. Maar onze tijd zit er nu ook officieel op. Ik heb wel nog enkele fun facts voor je verzameld over ons beachhouse deze zomer. Er werden bijvoorbeeld 61.000 bitterballen verkocht. Dat is niet normaal veel, 61.000. En ook bijna 3.500 liter aan Q-cocktails en mocktails werden verkocht. We hebben ook in totaal met 16 DJ's 780 radio of 780 uur radio gemaakt. Dat komt neer op ongeveer 46.800 minuten. Dat is extreem veel, maar wel nog altijd minder dan het aantal bitterballen die werd verkocht. In die 780 uur kregen we ook bezoek van onder andere Bassera, Scaletta, DJ Licious en Milo, Gert en James, Judith Kadri, Milk Inc, Berre en Aaron Blomhaart. En daarnaast organiseerden we ook 3 sunsetconcerten. De eerste met Meteor, daarna de tweede met Maxime en de Bausa. En als afsluiter liever, ja, de mannen van Bazaar deze week. En dat was er ook eentje om zeker niet te vergeten. Dus bedankt als je bent langsgekomen of zelfs gewoon hebt geluisterd. Bedankt voor alle foto's, alle leuke gesprekken, alle berichtjes in de Q-app. Maar vooral bedankt om van deze editie van het Q Beach House, ja, om die weer onvergetelijk te maken. Hè. Echt waar, een dikke merci aan jou. Q. De zomer gaat bij Q wel nog door tot middernacht, want vanaf 10 uur... hoor je de laatste Q Summer Mix van het jaar met Dimitri Wouters. Eerst nog even knallen met Rosé en Bruno Mars. Na Clean Bandit en Solo.

0: 10 uur goedenavond, het nieuws krijgen van Nico.
1: Een goeie avond. De dodental na de ferryramp zal wellicht nog oplopen. De boot kapseisde voor de kust van Noord-Cyprus met bijna 270 mensen aan boord. Minstens 8 overleefden het niet. Naar 17 anderen zoeken de reddingswerkers nog. En er is nog weinig hoop, zegt collega Tessa Rens.
2: Omdat de hulpdiensten vrezen dat op het moment van de ramp nog een aantal mensen in de boot waren. En die is intussen gezonken, ligt op de bodem van de zee op 514 meter diepte. Dat maakt het ook heel erg moeilijk voor de hulpdiensten om naar dat wrak te gaan en om daar te kijken of daar nog lichamen liggen.
1: Ondertussen wordt ook onderzocht wat er precies fout liep. Er zijn volgens lokale media 9 mensen opgepakt, de kapitein en zijn bemanning. In ons voetbal heeft Union de Brusselse derby tegen Anderlecht gewonnen met 3-0. Union pakt zo 7 op 9 en staat 5e in de stand. Je hoort Camille van der Perre van Union.
3: De eerste half uur was een beetje gelijk opgaand, maar daarna groeiden we meer in de wedstrijd. De kwaliteit van ons ging naar boven. Het is heel leuk als je met 2-0 in de rust voorstaat. Anderlecht moest een beetje komen en daar hebben we wat gebruik van gemaakt. De laatste weken hebben we niet echt veel overwinningen binnengehaald, dus deze doen we wel extra deugd.
1: Ja. Anderlecht verliest al voor de 2e keer dit seizoen en staat met 3 op 9 pas 11e. Nog vanavond speelden Westerlo en Zulte Waregem 2-2 gelijk. Westerlo pakt zo zijn eerste punt. Zulte Waregem staat knap 4e met 8 op 12. En onze Belgian Cats hebben hun laatste oefenwedstrijd voor het WK basketbal gewonnen. Wel nipt met 89-85 tegen Japan en ook na verlengingen. Het WK begint volgende week vrijdag in Berlijn. Vannacht regen, mogelijk onweer, minima rond 15 graden. Morgen opklaring, maar ook buien, mogelijk opnieuw met onweer. Het gaat ook harder waaien bij zo'n 20 graden.
0: Q Summer Mix. Dimitri Wouters.

0: Een goeie avond. Het Amerikaanse leger heeft een Iraans eiland aangevallen in de buurt van de zeestraat van Hormuz, voor het eerst in weken. Volgens een Amerikaanse nieuwssite waren twee lanceerinstallaties het doelwit, omdat Iraanse troepen zich aan het klaarmaken waren om raketten met zeemijnen af te vuren. Volgens het Iraanse regime zijn bij die aanvallen doden en gewonden gevallen, zowel militairen als burgers. Zij dreigen al met vergeldingsaanvallen. In het ziekenhuis in Aalst ligt een man van 60 al 4 dagen in een coma nadat hij werd aangevallen door Aziatische hoornaars. Dat vertelt zijn neef van HLN. Het gebeurde donderdagavond in Ninove toen de man zijn pony ging voederen. Plots vielen tientallen hoornaars hem aan. Hij werd meerdere keren gestoken en kreeg daardoor een hartstilstand. De man moest gereanimeerd worden en belandde dus in een coma. En in ons voetbal heeft Union de Brusselse derby tegen Anderlecht gewonnen met 3-0. Union pakt zo 7 op 9 en staat 5e in de stand. Anderlecht verliest al voor de 2e keer dit seizoen en staat met 3 op 9 pas 11e. Speler Marco Cana.
1: Het is zuur om hier te verliezen, want 90% is niet genoeg tegen Union. We moeten letterlijk 100% brengen. Van minuut 1 tot minuut 95. Want anders gaat het niet lukken en dat hebben we vandaag niet kunnen brengen. De 100% zeker dat we ook beter kunnen doen.
0: Nog vanavond speelden Westerlo en Zulte Waregem 2-2. Gelijk. Westerlo pakt zo zijn eerste punt. Zulte Waregem staat knap 4e met 8 op 12. Vannacht regen, mogelijk onweer en minima rond 15 graden. Morgen opklaringen, maar ook buien. Mogelijk opnieuw met onweer en het gaat ook harder waaien bij zo'n 20 graden.
2: Q Music, Q Summer Mix, Dimitri Wouters.

0: is Q. Het nieuws van middernacht.
1: Goedenacht. Het Amerikaanse leger heeft een Iraans eiland aangevallen in de buurt van de zeestraat van Hormuz, voor het eerst in weken. Volgens een Amerikaanse nieuwssite waren twee lanceerinstallaties het doelwit, omdat Iraanse troepen zich aan het klaarmaken waren om raketten met zeemijnen af te vuren. Volgens het Iraanse regime zijn bij die aanvallen doden en gewonden gevallen, zowel militairen als burgers. En ze dreigen nu al met vergeldingsaanvallen. In Gent is het onderzoek naar geweld tegen de politie tijdens de ontruiming van het rectoraat aan de universiteit in mei geseponeerd. Dat laat het parket weten. Pro-Palestijnse betogers bezetten het gebouw en toen de politie ingreep, liep het fout. Twee agenten raakten gewond. Maar volgens het parket zijn er te weinig bewijzen dat dat door de actievoerders kwam. Het onderzoek naar vandalisme en beschadigingen aan het rectoraat loopt wel nog. Bij die ontruiming pakte de politie 42 mensen op. De zowat 40 Duitse brandweermannen die dit weekend kwamen helpen in de Hoge Venen zijn weer naar huis vertrokken. Net als hun politiehelikopter die bluswater dropte. Dat laat de gouverneur van de provincie Luik weten. Afgelopen weekend flakkerde het vuur in de Hoge Venen weer op door de wind. Een speciaal Duits blusvoertuig blijft wel nog helpen, zeker tot en met dinsdag. En Hanne van de Winkel is meteen uitgeschakeld op de US Open Tennis. Ze verloor in de eerste ronde van de Tsjechische Karolina Pliskova, de ex-nummer 1 van de wereld, in 3 sets. Van de Winkel stond nogthans 6-2 en 5-2 voor en had een matchbal, maar kon die niet afmaken. Waarop Pliskova de tweede set nog won met 7-5 en de derde en beslissende ook met 6-3. Vannacht regen, mogelijk onweer en minimaal rond 15 graden. Morgen opklaringen, maar ook buien, mogelijk opnieuw met onweer. Het gaat ook harder waaien dan bij zo'n 20 graden.